De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg.
2: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.
4: Het is donderdag. Welkom bij de Voorgloeier.
5: Horen mannen, dans donderdag.
6: Yeehoe!
7: Goedemorgen, Jorik Elk. Seizoen is tijd voor de Voorgloeier.
8: Jongens, start de countdown. 3, 2, 1.

0: als we in de oren binnen. Denk ze bij zichzelf, zien ze weer begoos. Chevalier, Pascal en Maarten zien begoos. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen bij die zeggen van... We zijn dan niet wakker. We hebben veel heel goed medicijn. Medicijn kost niks voor radio.
1: Hey, zit geen allemaal wakker.

0: ik zong het net al, Is jullie ook kreunen? Wat is voor jong vandaag? Was het echt zo? Oh. Moet ik even een stretchertje gooien? Even kerst gewoon liggen.
1: Relax.
0: Luister even naar mij, jongen. Ga lekker zitten. Pak een bakje koffie.
2: Ben je bezig?
0: Dan ga even kijken, jongen. Gaan we zometeen even lekker samen de nacht doornemen wat je allemaal gedroomd hebt. Eens even dat analyseren. Als we dat geanalyseerd hebben, kun je zo meteen weer beginnen met de show. Gaat het alles wel een beetje lekker, joh? Ja, maar gewoon zo, ik kan het normaal doen. Maarten, goedemorgen, man.
1: Zijn bedrog, hè, je weet.
0: Ja, dit is zo. Hoe ging het, jong? Ging het echt niet vandaag?
1: Ja. Af en toe wakker geworden van de warmte.
0: Een soort debat van de vrouw, denk ik, aan te duwen.
1: Nee, dat viel wel met. Dat is veel te warm.
0: Ja, dat is ook te warm, hè. Ja, goed, er zijn nog mensen die zin de gelegenheid hebben in een vette airco. De hangende blos, over die kaai loog lekker over de gym. Maar goed, als we voor de rest vakantie-ups en er zit nu een einde van haar ding van 2 bij 3 meter, oftewel een caravan. Ik heb me best verhuurd van, het is toch best wel leuk. Ik bedoel, op de camping.
1: Pascal, hoor ik jou dat nou zeggen?
0: Ja, ik word er toch een beetje invloed van. Ik kreeg ruzie meteen als ik een beetje negatief over die caravans doe. Maar ik doe het niet. Vandaag werden weer 32 graden, dus ik kan ze weer een beetje opvaaien. Ze denkt van, nou, ik kan het allemaal niet uithaaien. Doet ik zelf maar in een duur, is geen goed iets, maar zelf maar in een diepvries. Ik kom er wel weer goed met de curves. Dat is natuurlijk wel iets zoals we kunnen gewoon door vandaag. Doet er maar eens gewoon kijken wat er op de kalender staat. Vind ik veel belangrijker, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, doet dat maar eens, jongen.
1: Het is namelijk 30 juli.
0: Ja, dat zei ik al.
1: Maar dat moet de kalender, zegt dat ook.
0: Ja.
1: Wat staat erop? De dag van de vriendschap.
0: Hey, vriendje. Ja, hey, yeah, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen. Een beetje extra aandacht voor je vriend is, of vriendin is niet erg.
0: Zeker.
1: Doe dat maar eens even. Laat maar eens even weten dat je vandaag vrienden bent van elkaar.
0: Ja, zeg dat even. Zeg dan vrienden goedemorgen. Ja. Dat is wel een show om te beginnen. Vrienden goedemorgen.
1: En er staat ook weer een QR-code op.
0: Nou.
1: Deze ken je zeker.
0: Nou, dat zal wel, ja.
1: Ja, weet ik zeker.
0: Vrienden zeker.
1: Wits meteen.

0: Spik en span, hè?
1: Spik en span, ja, zeker. Spik en span. Voor dit doet de allerlaatste run. Hier CBL1, want dat is het vandaag op de dag van de Vriendschap. Denk er een klein beetje aan van de mensen die ze bovenaan die niet in de WhatsApp-pub staan. Die ze elke dag wel even een begroeting thuis of een vies filmpje of gedango stuurt. Want die zijn er ook bij natuurlijk. Die ook af en toe van in het bakker ben en denk van... Nou, moet het allemaal wel. Maar de mensen waar zit echt ervan, want die... Die mensen niet daartoe. Zo van, moet eens kijken wat ik allemaal gevonden heb. Oké, goed. Bartje Broekhuizen heeft het ook verwoord en op zijn bleetje, op zijn pleetje van
0: daar
1: vandaag.
0: Ach ja. Op het plaatje natuurlijk. Allemaal vrienden van elkaar staan op het plaatje. Alle vormen, maten, kleuren staan erop.
1: Fijn.
0: Jonge mensen allemaal.
1: Ja, zoen.
0: Dans donderdag, de dag met een beetje beweging, zegt hij. Vanwege dansen natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeker vandaag op deze internationale dag van de vriendschap. Waarschijnlijk past daar beter bij... dan Danny Christian, wij zijn twee vrienden.
1: Oh ja, ja, de allereerste vurgleur was het, hè?
0: Ja, inderdaad. Dat nog, hè? Ja. Dus die komt af en toe nog een keertje naar boven. En hebben hier bij Fransje Broekhuis.
1: We hebben Rosamunde toch ogen gehad, hè?
0: Gisteren?
1: Ja, ja. Dat zal toch niet zomaar zien dat we twee keer achter elkaar Danny Christian kregen. Dat werd erg populair in de show, hè? Maar maakt ook allemaal niks uit. Vind je allemaal prachtig. Ik doe wel zozeer dat pleetje van Frans Broekhuizen dat me wel denken aan vreugde op de camping in Roggel, wat gisteren uitgebreid over gehad hebben. Daar had ze allemaal vreugde. Mensen die ze eigenlijk niet koos, maar tegenover ik zo'n immers het zomeren. En de linkerkant zo'n immers het tegen. Ja. Dat weet ik nog. En de nevenkant bij mij zo'n immers het blieren. Dat was fantastisch. En al die kinderen die klitten samen en het deed allemaal leuke dingen.
0: En weet je nog, die vakantieliefdes?
1: Ja, dat heb ik nooit gehad.
0: Echt niet?
1: Ja, ik ben nooit van te kunnen... Nee, dat...
0: Werkelijk niet?
1: Nee, ik weet het niet. Ik heb dat nooit
0: gehad. Dus geen romanticus.
1: Rob van der Hoven als een taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
1: Hallo, Robby.
2: Ja, ik heb gisteren boete die Holse Rut van Sittard Nageleen Zuiderland. Heb ik nog het clubje mogen rijden, dus de kindertjes.
1: Ja.
2: We hebben begonnen in Koningsbos. En toen via Echt, Zuster en Holtum richting Geleen.
1: Mm-hmm.
2: Richting het clubje. Ja. En vandaag begin ik rond 9 uur. Bij een hotel in Wiek, Maastricht.
1: Ja,
2: Furno, Geleen.
1: Gemmelot,
2: zakelijke rit.
1: Mm-hmm.
2: Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Dans met mij tot morgen vroeg van Willy Sommers. Ik heb hem al vaker aangeboden, vandaag kan ik het weer proberen. Ik zou zeggen, een fijne uitzending nog en tot morgen op Frieten Vredig Radio.
1: Radio, dans met mij. Tot morgen vroeg is een bijenplaat om op te dansen. Danny Christian, wij zijn twee vrienden. Ook eens hopen op dansen, vind ik ook wel. Als maar een goeie, gaan we zeker even door. Dankjewel Rob, de taxichauffeur. En fijn dat we de rittenkaart weer even hebben gehuurd. We gaan lekker door met Mauricio Machiels. Want ja, de hebben een vakantie, hè, jongens. Goedemorgen.
3: Hey, goeiedag mannen. Ja, voor jullie goedemorgen. Ja, het is vandaag dansdonderdag.
1: Ja, dat is het.
3: En mijn dansdonderdag voor deze lekkere, warme nacht voor mij. Daar ga ik voor Jeffrey Heesen met Loco.
1: Loco, Loco.
3: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, houd rustig. En dan ons morgen weer. De laatste op Feel Good Friday.
1: Yeah.
3: Mannen, radio.
1: Radio, dan denk ik dat de morgen wel door het lintje heen geeft, hè? Als ze toch zo'n dagje hebt net verdiend de vakantie en denken ze van wop, wop, wop, wop.
0: Ik zie hem alweer zingend in de cabine zitten.
1: Ah, dat denk ik ook. Ik weet niet welke platen tot het MB pakt, maar we gaan het allemaal meemaken hier bij L1. Goed, allereerste audioberichtjes te zien alweer geweest. Maar dan gaan we toch maar eens even kijken wie het is met de tekstberichtjes. Want Jan Stultjes was niet de eerste.
0: Dat klopt niet. Ja, zeker. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgloeien voor Bryan Adams.
1: Met
0: The Best of Me.
1: The Best of Me is de dansbaar.
0: Nou ja, goed. Monique de Marketenser, die zegt... Goedemorgen, ik dacht aan Lionel Richie met... En dat is inderdaad wel danceable. Dancing on the Ceiling.
1: Ja, dat is prachtig. Ja. Ik heb het nooit geprobeerd. Het ligt nog een beetje moeilijk hoor, met die plekshow aan. Maar anders scheidt het niet, hè. Dancing on the Ceiling. Ja, goed,
0: wat ik ook leuk vind, is die plaat waar Mark van Dijk vanochtend mee komt. Goedemorgen, Mark en Pascal. Op deze Dance Donderdag ga ik voor Baccara met Yes Sir, I Can Boogie.
1: De Baccara Sisters, wat lekker man. Kom maar erin zitten. En again, hè?
0: Nou, dan heb ik toch weer een bijzonder plaatje, zie ik hier.
1: Een bijzonder plaatje, joh.
0: Ik krijg Mark van Dijk weer binnen.
1: Ja.
0: En dan krijg ik dus dit te horen.
1: Love Me Tender, Elvis. Oh, leuk.
4: Love Me Tender.
1: Het is geen Elvis. Het is een Elvis.
4: Al van mij.
1: Kijk.
4: Laat me nooit meer gaan.
1: Ken hem, man.
0: Ja, toch?
5: Ja, ik heb het in Tilburg.
4: Van mijn liefde.
0: Ik toch het wel.
5: Het in even broek over, echt.
4: Ben jij.
5: Ben ik wel, hè?
0: Ja.
4: Blijft altijd bestaan.
5: Ik weet wie dat is.
0: Ja, artiestennaam.
1: John Spencer! Ja, inderdaad, John Spencer. Oh, beautiful Lana. Wat heb je gedaan, hè? Ja. Dat was een prachtige tekst, hè? Ja, Lana, wat heb je gedaan? Ik heb de man ooit een keer, toen ik bij een andere radiozender werkte, op de koffie gehad. Hij heeft me nog verteld wie er dus aan de naam John Spencer kwam.
0: Oh.
1: Hij was in Graceland geweest, in B. Elvis door. En tegenover Graceland stond een telefooncel. En dan had ze nog zelfs bij Jossie Vreugde.
6: Oh ja, de verhaal ken ik.
1: Ja, die telefoonbeuk. Had de telefoonboek opengemaakt, had hem met zijn vinger zoen. Misschien dat John Spencer, zegt er. Dat is mijn artiestennaam. Naam.
0: Ja, zo is de vraag gekomen.
1: Ja,
0: lachen, hè?
1: Nou, leuk hoor.
0: John Spencer. Meijers, dankjewel, man. Dat is een mooie versie van Love Me Tender.
1: Ja, dan ben ik in ieder geval Marco Vonke. Maar goed, dat doen we zo meteen.
7: 1L1.
1: Dat was dus jou gemeld, hè?

0: ze lang naar uitgekeken. Die vrije dag. Die heb ze opgespaard. En één keer mocht ze uitgeven. Eén keer in het jaar. Dan denk ze lekker 3 weken niks. Heerlijk, man. En hebben die dag, die vrije dag, de zong Baruisco en de Quante Hippie hier in de L1 ochtendshow van vandaag. Het is 6:30. Goedemorgen, Limburg. Hoppakee. We gaan dansen vandaag. Want een paar dansplaten hebben we lekker op Lieske de Biestel. Wat dansen van John Spencer met Love Me Tender. Schuifel is dat. Maar de Baccarat Sisters is ook leuk. Yes, Rijk en Boogie.
1: Ja.
0: En wat dacht ze van dansen? Tegen de ceiling, hoppakee, wie ze doen werk neemt, Lionel Richie Cossett, Brian Adams met The Best of Me, Loco van Jeffrey Hazen, maar ook Danny Christian met Wij zijn twee vrienden op de dag van de vriendschap. En dans met mij te morgen vroeg van Willy Sommers. Hey, goeiemorgen Steven van Inge.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, man. Hallo.
2: Op deze dance. Donderdag.
0: Daar is het, heb je gelijk.
2: Ja, dat waren we even gehad gisteren. Met mijn collega Johan achter mij.
0: Ja, zoen hè, Johan to be.
2: Ik heb hem altijd heel erg wel van mij. Maar dat geeft hij nooit dat de nummer toegeven natuurlijk. Het was wel erg mooi hoor, wat je dat deed. Want hij hoort helemaal niet zien aankomen.
0: Nee.
2: Want mijn collega daar belt weer. En dan waren we weer eens aan het bellen. Dus hij had dat helemaal niet metgekregen. Ik hoor geroepen al op een bak van een cup nu. Maar ja, waarom bellen? En dan is er een ander telefoontje tussendoor gekregen. Nou ja, en de rest, dat weten we.
0: Ja, ja, dat was schitterend.
2: Helemaal overal potten. Geweldig. Als het goed is, ga je er vandaag ook in spreken. Dus ik ben benieuwd.
0: Hoor. Ja.
2: Nou ja, voor de vuurgloeier vandaag. Gewoon het voor de derde of vierde keer geluid. We gaan hem hier toch maar eens proberen. Met Too Limited, met de Tribal Dance.
0: De Tribal Dance.
2: Het is allemaal 2 keer Bina geworden. Ah, ja. Maar Bina is net niet helemaal
1: zo is het, jongen.
2: Dus stemmen maar, zou ik zeggen. Nou, heren, een hele fijne dag.
1: Dankjewel.
2: Tot morgen aan Radio.
0: Radio, dankjewel, Stefan. Inderdaad, Johan Tubé hebben we gisteren even proberen gebeld. Die zei, ja, ik heb er even stein van, allemaal van die muziek. Hartewet, Johan. Ach, dat heb je toch vroeger ook gedanst, jong.
1: Ah, en wat blijkt...
0: Dit is gedaan hier, want dames en heren, we gaan een uitzending rollen. Daar is er. Mogen een groen applaus voor de truck die we gisteren hoe ze hadden. Johan Tubé, Johan, goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal, Maarten
0: en Johan.
3: Ja, gisteren is er een complot geweest voor drie mannen, dat ik ook in me spreken. Ja.
0: Zeker.
3: Een jaar.
0: Ja,
3: de hele dag wakker gelegen om te denken wat ik voor muziek moest doen, maar ja. Ik ben uitgekomen op Maarten, even op ABBA met Dancing Queen.
0: Ja,
3: dat zal ook wel weer zijn.
0: Ja, dat weet ik niet, maar je vroeg.
3: Dus ja, komen vandaag met de ene met zo dat het lekker plot zit.
0: Ja, daar is Steven
3: Sorry,
0: van Ingen.
3: Achteraan, dus...
0: Oh, Ritsen van achteraan,
3: ja,
0: treintje hier.
3: Hey, goede uitzending. Later.
0: Later. Radio, zeggen we de Johan. Dat moest we nog even doen. Is Maarten, moet ik hem laten huren of nee?
1: Ja.
0: Ah, ja, ze zien ze wel, Johan. Hij komt voor de allereerste keer bij ons binnen en een gelijk huurt een bezoek. Maar dat had het alleen in de gaten, hè?
1: Hij staat al op de lease.
0: Ja, maar goed, dat maakt niet zo goed. Kijk, de allereerste keer, dat is al fijn dat ze bij ons binnenkomt,
1: ja,
0: hè? We omarmen dich, dus met de vriendengroep van Pascal en Maarten. En als er nog afsluit met Radio, dan huurt ze er helemaal bij.
1: Ja, ze kunnen nog een keer inspreken.
0: Ja, natuurlijk. Ken altijd, hè? Geen probleem. Laten we eens kijken wat er nog meer heeft gemeld. Volgens mij zijn er nog veel meer vrachtwagenchauffeurs.
1: Ja, Freekie de Vlieger.
0: Is er dan weer, Freekie?
1: Donderdag natuurlijk. Goedemorgen, heren. Dance donderdag, dus voetjes van de vloer.
0: Ja.
1: Nog 3 dagen en dan weer vakantie. Vandaag voor de afwisseling nog maar eens een keer de tearoom tank.
0: Ja, dat zou toch... De heer toch toestocht liggen, die platen.
1: Ja.
0: Wat heeft er ermee gedaan?
1: Ja, dat moet het toch nog hebben.
0: Ja, tussen de tier. Ja. Ja, goed. Freekie, dankjewel, jong. En heel veel succes.
1: Ja, Ruudje uit Klummen. Het is alweer dance donderdag, zegt hij. Dan gewoon echt voor... De Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing.
0: Dat vind ik dan Rutje en Kummer, Frunch. Nolan
1: Jongens,
0: Sisters.
1: Vergeet niet dat het Dance Donna-dag is, hè?
0: Hallo.
1: Petra Stroom dan. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
0: Heerlijk, man. Huppakee, Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. We zeiden het al, als er een plaat al een keer in de Lieske steed en een wedstrijd was de huurs, hè?
1: Ja.
0: Ik kreeg ze een zoemer. Maar Johan is niet voor even aan te gaan te vangen. Hij heeft gewoon nog één ingestuurd. Johan, wat denk je er nu voor de vuurgloeier?
3: Sorry, Radio.
0: Groetjes. Maar dan mogen ze daar een keer terugkomen. Hè? Dan met een plaat voor de vuurgloeier. Maar Radio, dat is waar de goeie is.
1: Ja, leuk.
0: Zo is er de biebus. Heerlijk. Nou, we gaan naar Michel Bakker. Wederom een trapper, zeg maar. Oftewel een vrachtwagenchauffeur. Michel uit het Hoge Noorden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal. maten, vrienden en natuurlijk de gezellige community van Battle Donderdicht.
0: Battle Donderdicht.
4: Gaande. Met de vogeloeien. Ik zou vandaag weer te denken en weer te proberen met de Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing.
0: Ja, ja,
4: dan
0: gaan we
4: vogeloeien in Dance Donderdicht. Goed, de Gaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdicht en we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Gaande voor L1 Radio.
0: Grote vriend, zeker op deze dag van de vreunjes. Het is wel prachtig om nog een keer in mijn oor te huren dat de

0: Ach, misschien hebben ze vanmorgen nog wel die horen was of gisteren over met Coco Jumbo. Ken natuurlijk ook. Was de andere versie van deze plaat van Mr. President met Coco Jumbo. Op deze dag hebben we wederom lekkere temperaturen gekregen van boven de 30 graden. En gisteren, ik werd er verwend toe. Jawel hoor. Kijk maar eens even in de diepvries. Ik ging kijken. Ik denk, wat is dit? Nou, dan loop je toch een doos. Allemaal raketjes. Heerlijk.
1: Oh.
0: Ja, van die raketjes. Ja. Ja,
1: einde doos maar.
0: Ja, daar loopt nog een doos, maar die mocht niet aankomen. Want die ging op Exotic en er waren twee kleurencomponenten. Exotic. Ja. Het zocht er chemisch op, maar
1: Exotic.
0: Er is dan een eindje van. Ik zal eens kijken of ik daar een foto van kan maken zonder dat ik het gezicht erbij kreeg, want... Ja, ik heb geen boodschappen gedaan gisteren, dus ik heb niks te vertellen daar, hè.
1: Nee,
0: maar wel lekker ijs. Lekker die buurt in een diepere stem, maar die heerlijke lekkere ijs.
1: Bij ons hebben ze dan zo'n grote bak ijs.
0: Oh, zo'n shoppie
1: hier of zo.
0: Ja. Hij vindt het wel lekker om met zijn stekje op de bank te zitten. Zo, de beat, hè. Zo'n raketje. Heb je ze niet?
1: Nee.
0: Maar goed, verschillen, je moet dat al zien, hè. Goed, wat we vandaag negen door is lekker, maar gewoon lekker dansen. En dan doen we misschien wel met de team om te gaan. Of de Tribal Dance.
2: Yeah.
0: Of John Spencer met Love Me Tender. Of we gaan al de Kulsje Kruis. En over de Kulsje Kruis gesproken.
1: Aha.
0: Daar gaan we binnen onze Kulsje Frans. Maar het zit altijd morgens.
3: En een schudder, schudder.
0: Ja.
3: En een schudder, hoe mooi.
1: Ja, zeker.
3: Ja, zo waren op de dance donderdag aangekomen.
1: Ja, man.
3: Geen waar de goeie kant op. En dat bedoel ik met weekend. Maar eerst dan nog even... In een schöne Foxtrot, Oester Kulsje Kreis.
0: Ja.
3: Een minder bekende, of eigenlijk wel lichaam niet bekende zanger wil ik daarom uitbrengen.
0: Ben benieuwd.
3: Dat Simon Schwieren met het liedje van hem, Beste Vrienden.
1: Beste Vrienden.
3: Ja. Ik denk, van gisteren morgen zo met z'n allen de voorgloeiers vuurstellen. Dan past dat liedje wel. En de melodie die is een beetje een foxtrot.
0: Foxtrot, hè? Beste
3: vuur zoiets. Door vuurstel is toch Kulsje Kruis. Alarm hier. Radio.
0: Beste vrienden passen perfect in het thema van de dag van vandaag. Maar dat hadden we natuurlijk ook, hè? Dus op die vrienden moest opletten. Maar goed, hebben we hem toevallig in onze toolbox zitten? Best wel natuurlijk.
1: Even kijken, wie heet hem, man?
0: Ja, dat was een beetje onduidelijk. Ja. Ik zal een keer loester even wat er zei.
3: Maar eerst dan nog even in een schöne Foxtrot, Oester Kulsje Kreis.
1: Ja.
3: Een minder bekende, of eigenlijk wel lichaam niet bekende zanger wil ik daarom uitbrengen. Dat is Simon Schwieren.
1: Simon Schwieren?
0: Simon Schwieren, als je het? Ik weet niet, ik heb geen idee, nog een keer.
3: Zanger wil ik daarom uitbrengen. Dat is Simon Schwieren.
0: Simon Schwieren, ja. Dat is toch, heb ze hem?
1: Ik ben aan het zoeken.
0: Hij is druk aan het zoeken, hè? Ja, ik heb een voorstelling.
1: Nou,
0: dat kan je het. Ja.
1: Ja,
0: dat is er, hè. Ja. Simon Schwieren, hè. Dat schrijft erop. Wie die Kulsje Dom op de foto.
1: Ja.
0: Maar dit ramt er wel lekker in, dit, Maarten. Nou,
1: Foxtrot. Ja, kun je wel... Ja,
0: wel
1: een stevige Foxtrot.
0: Ja, dat is een Foxtrot met een dikke beat door. Ja, dat is even met een hamer omheen, of een vuurhamer om een tomtonnen te houden door.
1: Nou.
0: Ja, zoals we passen in het thema. Dankjewel daarvoor, Kulsje Frans. Toch wel knap dat dit allemaal werd, hè. Dit is een lopende encyclopedie door Van Kullen. Als ze met hem door Kullen heen zouden lopen... Nou, zoals ze de dag van zijn leven hebben, denk ik.
1: Ik vroeg me af... Wie dukter in Kullen is.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Met zo'n zoemer kunnen zien dat ontzettend duk in Kullen is. Maar dat weten we niet.
1: Ze is binnen denken, de woont er.
0: Nee, dat woont er niet.
1: Nee, dat weten we.
0: Nee, dat is te ver weg, hè. Eens kijken wat dit woont. Oh, deze. Ja. Hallo.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten, op deze doordraai donderdag.
0: Ja,
4: doordraai donderdag. Ik dacht bij mezelf van... In the summertime, when the wind was high, you can chase out up and touch the sky.
0: Marco.
4: When the wind was dry, you can women, you get women on your mind.
0: Marco. Ja, dus jij laat me liefst kunnen bieden, hè, bedoel.
1: Zeker.
0: Met z'n wat, gewoon even in herhaling.
4: En anders heb ik nog een mooie alternatief.
0: Ja.
4: Dan dacht ik bij deze... Nou...

0: Ja, Blue Hawaii, opgenomen 23 maart 1961, gezongen voor de film Blue Hawaii. En natuurlijk gezongen door de one and only King of Rock and Roll, Elvis Presley. Oh. Dus ik laat aan jullie de keuze. Of het wordt In the Summertime, of het wordt Blue Hawaii. Ik laat het aan de legends, laat ik de keuze over.
1: Nou,
0: radio!
1: Radio, nou, ben je niet zo moeilijk, hoor.
2: Ja, want de eerste plaat was een zommetje, maar de tweede plaat deed het goed. Dus Elvis met Blue Hawaii, kom op, we eens kunnen meezetten. Dankjewel, Marco Vong, voor die bijdrage deze ochtend. We gaan eens even kijken naar de man die altijd een fantastische bijdrage heeft.
1: Ja.
2: Deze week één keer velden van zijn geluif aan. We zeiden, ik pas, maar wat heeft er vandaag?
1: Ik denk dat hij juist bij zijn geloof bleef.
2: Ja, ook dat.
1: Hij kon er niks mee.
2: Maurice van der Vin.
1: Maar vandaag wel, Maurice van der Vin komt met dit. Wil je luisteren?
2: De Cracklin' Rose.
3: Cracklin' Rose, give me a board.
2: Ja, dan wil ze mijn kliek meteen gans draaien, maar dat is niet de bedoeling, hè?
1: Nee, maar ik vond het wel een ontzettend leuke dingen van hem, hoor.
2: Het is een diamantje, hè?
1: Ja, Maurice, dankjewel, man. Willem Kut Verfburgen dan, altijd een vriend van mij. Hè?
2: Ach, nee.
1: Zeker op deze dag.
2: Is het maar zover.
1: Maar, vandaag kiest hij toch niet voor Donna Summer.
2: Echt niet?
1: Maar voor Aletta Adams met The Window of Hope.
2: Dat is ook zo'n Aletta Adams, Window of Hope. Kom maar zeker erbij zitten.
1: Blijf toch mijn vriend, hoor, Willemke.
2: Ja, zeker. En hij sloot ook weer af met de fijne woorden. Red.

0: in de zoenen dag van hè? Radio lekker aan de bakje op kanaaltje 19. Ze geeft het hè? Lekker tokkelen, heerlijk. Vroeger ook gedaan, hè? Heb je zo'n bakje gehad, vroeger Maarten?
1: Nee, niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik heb dat ook gehad.
1: Breek.
0: Nou ja, dat breek. Ik hoorde de Python vroeger, was dat? De Python, ja. Ja, dan had ze van die kaarten, QSL-kaarten.
1: Ja, dat weet ik. Ja.
0: Gaat dan de slang geniend van een of andere Suske Wiskeboog. Verder niet meer wat dat was, maar dat mag allemaal niet doen. Dat was destijds. Laten we even gewoon kijken bij onze loesteriërs. Want ja, die zijn ook in goede getal aanwezig. We gaan even over de pul praten. En dat doen we natuurlijk met Josje Rook. Gisteren was het eigenlijk bijna niet uit te spreken allemaal. Hij heeft er een paar keer gedaan voor ons. Maar we weten wel een paar Poolse woordjes. En ja. Dat is... Dzień dobry!
2: Dzień dobry, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeiwapjes.
0: Hallo, Josje.
2: Tussen tijdens donderdag, ja, oftewel ja. De dag van de vriendschap.
0: Dat is het.
1: Zo is
2: ja,
1: het.
2: Lekker rustig, vakantietijd. Nu een aantal dagen heb ik geen vergaderingen, geen repetities, niks te doen. Dus lekker rustig aan en ja, leuke dingen doen. Ja. En ja, voor de vuurgloeier.
0: Ja.
2: Hou gelag aan Fanatic.
1: Fanatic?
2: Met Charavnitsa.
1: Oftewel
2: Fanatic met Hex. Oh. En ja, vandaag is weer de laatste werkdag voor mij.
1: Ja,
2: en dan heb ik weer een lekker lang weekend. En dan begin ik dinsdag weer. Ze zeggen, maak er een hele schone dag van. Voor namelijk een heel mooi weekend. En alweer een schnitzel.
1: Alweer een schnitzel.
0: Radio.
1: Fanatic met
0: Ik
1: zou het niet uitproberen.
0: Nee, door wanneer. Gewoon wanneer doen. Het is een beetje te moeilijk. Maar goed. Ik zie in onze ooghoek dat onze hoogheid, prins Hans, dat is zich overgemeld heeft.
1: Ja, ja, de prins hoeft geleden, hè?
0: Ja.
1: En die komt ook met een nummer.
0: Oh, dat zal wel donderzomer zien.
1: Nee.
0: Niet?
1: Ja, anders zou ik zeggen, vriend.
0: Zo was het dan ook wel weer, hè?
1: Ja. Dance donderdag, zegt hij.
0: Ja.
1: You should be dancing van de Bee Gees Sisters.
0: Ja. Lekker.
1: En Roland de Buxemeester, die zegt goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor de KLF met Last Train to Transcentral.
0: Zo, dat is een beetje herrie op de vroegemorgen, maar wel lekker, jong.
1: En een plaat waar wij allebei wel wat leuks van vinden.
0: Oh joh.
1: Rihanna.
0: Welke? Please don't stop the music.
1: Diamonds.
0: Oh, Diamonds van Rihanna.
1: Ja. Komt Roland mee.
0: Rihanna.
1: En dan pak ik nog eventjes Marley Zijlstra bij. Is ook een vriendin van de show natuurlijk.
0: Zeker,
1: Marley. Die zegt, hoi vrienden van L1.
0: Ja,
1: op deze vriendschapsdag. Ja,
0: klinkt
1: dat
0: woord,
1: klinkt
0: he?
1: Al super
0: klinkt
1: positief.
0: Klinkt wel fantastisch, joh.
1: Vrienden voor het leven van Jan Smit kwam het eerste bij mij op.
0: Ja.
1: Voor deze internationale dag van de vriendschap. Ik weet niet of die al in de lijst staat, maar hoe dan ook. Ik vind alles oké als het maar vrolijk is. Tot morgen en een mooie dag vanuit het Geleense Heuvelandje.
0: Radio, dankjewel Marley Zijlstra. Ja, inderdaad, zeker op deze vrienden. Daar moeten we iedereen aanspreken met hallo vrienden. En dat heeft Marley ook heel fijn gedaan. Nou, Jan Smit, kijk of hij al op deze tijd
1: erop staat.
0: We hebben even live gedaan. Hoppakee, we marcheren even door al die lange platen die er al op stonden. Die lease.
1: Nee, er staat er niet op.
0: We gaan in januari. En hoe zitten we inmiddels alweer? Wien op de laatste dag van juli. Gaan we daar naar augustus. Oh, mensen, augustus en dan kunnen we weer de R in de maand. September. Oh, moet je denken. Maar hier schrijven we nog even kermis, dus dat is allemaal goed.
1: Ja, dat is het weer niet.
0: Remco Lepels, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, Remco. Welkom, man.
3: Ja, dans donderdag.

0: koffiezetapparaat. Dat is van Nurik vandaag. Hier, hoppakee, lekker Maxi koffie erin. Op deze dag van de Brunch Shop. En dan moet ze ook laten weten. En iedereen stuurt weer een WhatsApp. Jeroen, mag ook niet zoet, hè. 4 voor 7 geworden, hier bij L1. We gaan eens even kijken, binnen dat ik allemaal wakker is. Hey.
1: Goedemorgen, vrienden van L1 Radio.
0: Goedemorgen, vrienden.
1: Dan is donderdag.
0: Hallo, vriend.
1: Ja, om een beetje bij thema te blijven, ga ik vandaag voor een scooter.
0: Scooters.
1: Met de titel Friends.
0: Friends, ja, van scooter, hè.
1: Nou, vandaag heb ik 6 gegooid. Moet ik 3 keer naar Heinsberg op en neer, dus zo, lekker een dakje sturen.
0: Nou.
1: Mooi, dat was mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens u allemaal een schone werkdag. Fijne uitzending nog en radio.
0: Radio, het 6 gegooid. Nou, ik hoor dat goed. Dat gooi ik dat niet het 6. Want voor vroeger naar Heinsberg gingen, moesten we altijd inkopen gedaan met papa en mama. Daar weet ik nog met een auto. Ik ben van die billige sinaas kregen we altijd. Maar daar hadden ze in Heinsberg. Man, daar heb ik het afgezien. Maar maar niet zo, ben je allemaal weer vergeten. Hoor. Helmoet Weisse, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance donderdag.
0: Vriend.
2: Ja, welke platen zo erbij?

0: standplaats zouden bij kunnen horen. Nou, ik ga in dit geval toch nog een keer voor het Limburgse. Zeng, Zeren, de Schelen en Fontane natuurlijk. En dat zijn zeker, gezien de dag van vandaag, echte vrienden voor La Révolution. Dat is mijn bijdrage van vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
1: Radio, en toen straks natuurlijk weer vanavond Maastricht-Aachen Airport. Ja, de laatste zeker. Paar dagen heeft er een paar ontzettend mooie filmpjes doorgestuurd.
2: Blauw, blauw, blauw, hè?
1: De blute Antiaan, hè? Dat kan je wel zeggen. Wat heb Sticht nog, Maarten?
2: Ik heb nog Har.
1: Har.
2: Har.
1: Har, vriend.
2: Doe mij ook maar. Ja, dat dacht ik al. De Nolan Sisters met ja, I'm in the Mood for Dancing.
1: Nou, dat wil ik geen ruren natuurlijk, hè?
2: Ja, maar heerlijk. Roger, die komt nog wel wat anders, hoor. Die zegt, goedemorgen. Gratis Spirit van Armin van Buren. Gratis Spirit.
1: Gratis Spirit.
2: Even het stevigers om op te dansen, zegt hij. Radio.
1: Ze hebben even niks, maar goed, als ze zitten er dansbaar is, vind je prima. Dat mag. Zeker op deze dag, dat het vandaag dansdonderdag is en de dag van de vreugde.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij museumcafé Ipanema van het Bondefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. De schade ruim 20.000 euro. De Limburgse politie laat de speurhonden deze week trainen in de mergelgrotten van Geulum om hittestress te voorkomen. En Limburg loopt achter bij de landelijke ambitie voor biologische landbouw. Zo'n 7% van de landbouwgrond is biologisch, terwijl het Rijk in 2030 op 15% mikt.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
3: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
2: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
4: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
2: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
5: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
6: Peter Beense en Ben Kramer?
7: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
6: Ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
10: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Liefde voor Limburg.
12: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: show. Wakker worden, Limburg!
1: Ja, langzaam weer Limburg weer wakker en denken ze... oh, met de weer zijn de warme dag. Inderdaad, vandaag gaat de temperatuur weer klummen. Maar stop ietsjes onder het stripje van gisteren, waar we zijn gestopt. Het was natuurlijk 34 graden. Vandaag zie je toch ook weer 32 graden, Maarten? Dat zien we nog alles temperaturen, hè?
2: Eind van de dag wordt het toch een onweersbuitje.
1: Echt hoor, eind van de dag onweer. Oeh, maar goed, voordat het gaat onweren, moeten we eerst even goede zaken gewoon verrichten. Skikoff vergeet kan regelen vandaag. Ik weet, dat is me een nummer gegeven. Ik weet niet van wie is dit. Hallo?
3: Goedemorgen, Manny Call. Yeah.

0: Nicole Poels.
1: Goedemorgen,
0: Nicole.
1: Wat een leuke verrassing, zeg.
0: Ja, we passen niet door de brievenbus. Anders waren we wel gekomen als postpakketje. Maar ik denk, dan bellen we toch even.
2: We zijn het wel jullie.
1: Nee, toevallig zit ik wel boete. Ik ben nu even neer in het wijnen. We zijn een paar dagen weg, dus.
0: Oh, dus de bus niet toe is toe op dit moment?
1: Nee, we zijn eventjes een paar dagen met de camper weg. Dus,
0: heerlijk.
1: Dus, nee, ik zit al te genieten. Lekker tasje koffie, zinke erbij. Wat willen we er gebeuren?
0: Ja, niks anders als gewoon een schoenen verjaardag vieren. Maar als in de camper, dat is dus gewoon een caravan achter op de autobinje is dat eigenlijk, hè?
1: Nou, een beetje angst toch.
2: Daar weet er ook niks van.
0: Ik heb er geen verstand van.
1: Nee, dat is ook niet erg.
0: Hey, maar wie zit in een verjaardagtroet in het buitenland? Of bus? Ja, of ergens was ook bus. Maar ik ken ook gehoveneerd in het buitenland te zien. Ik ken ook bijzonder in de provincie zien, of in het landje.
1: Ja, zeker. Nou, ik ga naar de koning lekker gebak halen. En vanmiddag komt toch nog het minste komen aan. Want we zien niet zo heel wit weg. En dan gaan we straks lekker gaan borrelen. En misschien een hapje eten. En gewoon gezellig met iedereen hier de verjaardag vieren.
0: En heb ze ook de temperatuur besteld voor vandaag, Dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is
0: Ja, heerlijk.
1: Een lekker apparolletje erop niet, dus dat komt helemaal goed.
0: De mensen, hè, maar eerst die 12 in de log zitten. Of in de klok, hè? Want anders mogen het niet. Hè. Tenminste, hadden we op vakantie.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: Goed, Nicole, maak er een fijne verjaardag van.
1: Ja, super lief.
0: Volgend jaar komen we voor dingen in de kroon maken, hè? Dan
1: zullen
0: we
1: dat doen. Dat is heel goed. Zeg je welkom. Kom, ik sta
0: maar
1: een stuk
0: fly eten. Ja, maar één ding wil ik van dingen. Ook nog even weten. Wat is de vergelijking van vandaag van dich?
1: Oh, je doet maar lekker zomer pleitje. Maakt me niet zo heel erg verloed. Ik heb altijd een goeie keus.
0: Ja, dan is donderdag. Maar iets van de Nolan Sisters of zo.
2: Houd toch op. Dan wordt het Donner-Summer.
0: Hoe de code mogen ze het zeggen. Donner-Summer, gewoon een stripje erbij zitten. Fijne bejaardig, hè?
1: Dankjewel, bedankt voor het bellen. Fijne dag.
0: Hoi. Vreundag vandaag. Dan moesten die altijd bellen. Zeker de vriend van L1. Die denken altijd van, die bellen meteen om 6 uur. Ze zit Nicole alweer vanaf 6 uur gewoon op de veranda te kijken. Maar goed, maar niet zo goed. Vloer dat we weer gedaan hebben. En de wet zit er. Zo'n gloeiwappiebus. Het busje Jurgen verbeten dat. Dan gaan we die meteen even bellen. Geneke Turmers. Is de overbier Geneke Turmers. Goedemorgen, René.
3: Goedemorgen. Pascal Maarten. De reden van zijn onderweg naar een kantoor.
0: Ach, jongens.
3: Vandaag, dat zonnelig. Ja. De gochtig om maar voor Two Limited Tribal Dance.
0: Ik zou zeggen,
3: allemaal is gewoon een aard. En
0: Radio, Tribal Dance door de bier. Fijn in de airco, helemaal naar Arnhem. Wat komen er nog meer de bier zitten, Maarten?
2: Nog een stripje van Two Limited.
0: Echt hoor?
2: Ja, Robert Droogwillem. Roger komt nog even terug, want hij had gratis spirit hè, van Erwin van Buren. Maar dat moet great spirit zijn.
0: Oh,
2: ik dacht er gratis spirit nooit van, goh.
0: Ik dacht, we zitten gans verkeerd, hè. Maar dat is allemaal goed. Roger, we zitten op de

0: met de voetjes van de vloer. Heerlijk, jongens, en met de voetjes in het badje. Dat is ook lekker. Kan ze vullen. Hoppakee, doe nog lekker fris, lekker kaat. Even opwarmen voor de dag. Nou ja, opwarmen, het geeft vanzelf. Die lichaam sobbert wel op vandaag. We gaan eens kijken wie het is, Biedeman. Daar zitten we vandaag. Je zal wel bij de betonmuren zitten. Heb ik zo'n idee? Zit dat wel? Dan zit hij goed.
1: Wel, ja.
0: Ja, André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Hendrijks.
0: Hey, André.
2: Ja, gisteren nog 2 dagen een beetje werken.
0: En dan?
2: En dat is het zoiets. Dan hebben we 3 weken voor onszelf.
0: Oh,
2: ja. En gisteren hebben we al een beetje een vakantie gehad.
0: Bizoe.
2: Want de buurman appte vanavond barbecuen aan de Maas.
0: Ja,
2: ja,
0: en,
2: dus wij met ons hele zootje naar de Maas.
0: Ja.
2: En Amerikaanse vuif, echt. Ik wou
0: jouw
2: eigen grij metnemen. En door de buurman Heine Jetski, daar kost er ook nog een rondje mee doen.
0: Ja,
2: dat heb ik niet gedaan, maar anderen wel. Maar in ieder geval, het was wel bierstig gezellig.
0: Ja, dat geloof ik.
2: En
0: een laatje.
2: En wat daar bij Pies, bij dat tafereeltje, was wel een toppeltje briezer ananas.
0: Oh,
2: want
0: daar gingen
2: we dan kosten we dan wel een beetje op swingen en dansen. Dus dan doen we dat dadelijk maar. Hey,
0: hoi hoor. Hoi hoor, schoon dat ze dan wel woont. Zo even naar de Maas toe kan schoon. Even een zwoele avond kan maken. Heerlijk, met de poetertjes in de Maas misschien wel. Ze zijn er wel hengelkoers gegroeid, hè. Dat zou ook heerlijk zijn geweest, hè. En dan met de jetski. Ja, ik heb het ook maken gedaan op zo'n ding. Dat is wel best wel... Ja, dat heb ik wel eens gedaan.
1: Ik nog nooit.
0: Niet?
1: Nee.
0: Dat kun je gaan regelen, hè?
1: Ja.
0: Ben ik achter in de tuin, dat zou zo maar kennen, hè?
1: Oh, dat gaat niet lukken, hoor.
0: Vind je niet zwaar frissen, niet zo fijn, hè? Die bedicht kan liggen. Goed, André, we gaan erbij zitten. Toppertje, briezen, ananas. Wat mogen we er nog meer bij zitten, Maarten?
1: Nou, ik heb zo'n beetje alles wel gehad.
0: Ach.
1: Alleen Leonie Hendricks heeft nog een vraagje.
0: Wat?
1: Ze zegt, is het geluid weggevallen bij L1 TV?
0: Oh, echt, hoor?
1: Hele fijne uitzending gewend, zegt ze ook. Nou, voor zover ik weet, niet.
0: Ik heb ook geen...
1: Nee.
0: Kunnen we toch even goed checken, of niet? Als we nog even niet... Kijk, dan, als we nog... Dan kent natuurlijk altijd live televisie kijken, hè?
1: Ah.
0: Dat kent natuurlijk, hè?
1: Klopt.
0: En als ze dat dan thuis, dan druk ze op de knopje... Klopt. Dan doen we dat hier ook even kijken.
1: Bij L1 TV.
0: Oh, echt, hoor.
1: Hele fijne uitzending gewenst.
0: Nou, we zien dat gebeuren. Dat is duidelijk gebeuren. Dus hebben we dat ook nog
1: Ik denk gewoon even die speakerknop wat harder zetten.
0: Ja, of misschien even een beetje resetten. Ze loest als via internet. Je kent soms zien dat allemaal een beetje weg is gevallen.
1: Ja.
0: Hier trouwens een prachtige foto binnen van onze Nicole Poels.
1: Ja, ik ben hem al aan het binnenhalen hier.
0: Nou, ik heb er zo meteen even laten huren. Want even laten zien, wat vind ik wel prachtig, hè. Ronald de Buxemeester. Ja, dat is het ook. Vind ik ook, hè. Ergens aan de haven. De Buxemeester zei ook al, ik heb geluid op tv. Nou, dat weten we.
1: Ja,
0: dat klopt allemaal, Ronald. Even zweden naar Ronald de Buxemeester.
1: Hey, Ronald.

0: met en I don't want to miss a thing. Niks mooi sms van Pascal en Maarten. Elke morgen om 6 uur beginnen we met de vreugdeur. En zeker op deze dag, de dag van de vreun, is het alleen maar schoenen geworden. Heerlijk. En die vreun zien er allemaal bij. En die hebben gezag. Eén plaat komt er oer die zo meteen werd gedraaid bij de vreugdeur. Want dat is de plaat die op Spotify liest kunnen bij komt te storen. John, goedemorgen man. Hallo.
1: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Goedemorgen Johnny. Goedemorgen.
0: Hey.
1: We zijn ook weer een beetje onderweg.
0: Mooi,
1: ik wens
0: man.
1: Iedereen weer een hele fijne dag verder.
0: Ja.
1: En voor de danceplaat van vandaag kan ik gewoon met de meerderheid mee.
0: Ja,
1: oh. Goed zo, ik heb vandaag geen eigen inbreng.
0: Echt niet?
1: Omdat ik even druk bezig ben. Maar ik wil u nog even allemaal een goede dag wensen. Hey, radio.
0: Radio.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hartstikke.
2: Volgloeiend.
0: Nou ja, de plaat met de meisje stemmen. Maar ja. Het is niet geworden, de Nolan Sisters. Dat is met hoe de lachen, jong.
3: Ja.
0: Daar heb ik niet van. Goed, de door de pauk even laten rammelen, want deze plaat is in deze ochtend geworden. The Tribal Dance for Two Unlimited. Dankjewel voor het stemmen, Limburg. Oh, daar gaan we. Even dansen, maar.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Het is 19:30, dit is het LA Nieuws met een opmerkelijke diefstal.
9: Ja, inderdaad. Bij Museumcafé Ipanema van de Bonnefante in Maastricht zijn namelijk in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. De buit heeft een waarde van ruim €20.000. Op camerabeelden is te zien dat diverse daders de stoelen meenemen. Politie roept getuigen op zich te melden. Voetbalvereniging RKVV Vaasrade heeft het sportcomplex per direct opnieuw afgesloten vanwege aanhoudende overlast en vernielingen. Volgens de club is onder meer geprobeerd vuur te stoken op de gerenoveerde tribune en is schade aangericht aan het terrein. Camerabeelden worden bekeken en de vereniging roept getuigen op zich te melden. Limburg loopt achter bij de landelijke ambitie voor biologische landbouw. Zo'n 7% van de landbouwgrond is biologisch, terwijl het Rijk in 2030 op zo'n 15% mikt. Volgens de provincie en de LLTB maken onder meer de Limburgse bodem, financiële risico's en de beperkte vraag naar biologische producten een snelle groei lastig. De Limburgse politie laat er speurhonden deze week trainen in de mergelgrotten van Geulum. Met temperaturen van boven de 30 graden wil de politie hittestress bij de dieren voorkomen. De
10: temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Ze kunnen alleen de warmte verliezen door hun bek en door de pootjes. Op het moment dat het zo warm is buiten, moet je dus eigenlijk zorgen dat je hond altijd in de schaduw is, voldoende drinkwater heeft en niet te veel inspanning heeft.
9: Ja, en in de grotten kunnen de honden veilig oefenen met het opsporen van vermissingen. Miste personen en verdachten. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag zonnig. Temperatuur loopt snel op naar 30 tot 33 graden. Later op de middag trekken er enkele regen- en onweersbuien over onze provincie, mogelijk met stevige windstoten. Daarna koelt het af naar zo'n 25 graden.
11: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: Prins met 1999, de Rijken zitten met 2026 en...
1: L1 Media Overzicht.
0: Kom een kijken wat de dag van vandaag ons brengt. 30-7. Beginnen bij de NS, heeft een goed eerste half jaar achter de rug. De treinvervoerder boekt een netto winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakten.
2: Waar het verhaalverschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad... ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: De tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting, het goedkope Nederland-ticket. Dat kwam na een plan van de Tweede Kamer... om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen.
3: En veel boeren hebben last van de droogte, maar niet allemaal. Voor wijnboeren is het een topjaar. En vooral voor de druif Pinot Noir. Dat is de druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. Deze wijnboer is dan ook maar wat blij met de huidige temperaturen.
4: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat, ja, dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, ja, als wijnboer is dat niet onprettig.
3: Nou, maar ondanks de goede oogst voor Nederlandse wijnboeren... drinken de meeste mensen toch nog het liefst een wijn uit Frankrijk of Italië... blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland.
0: En de Nederlandse wateren zijn weer een nieuwe soort rivierkrijftrijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft uit Noord-Amerika. En deze ecoloog die maakt zich ook zorgen.
5: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten, uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: Ja, dat is ook niet de eerste. Dit is al de 8e soort kreeft die in gevaar voor onze natuur.
3: En dan de UEFA, die houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend. En ook deze onderzoeksjournalist zegt dat het nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
6: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
3: Ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren... en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino.
0: En in Rotterdam wordt de deportatie van Joodse Rotterdammers... tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er zijn toespraken van onder andere burgemeester Carola Schouten... en de Israëlische ambassadeur. Over de aanwezigheid van de ambassadeur ontstond dit jaar discussie. Organisaties wilden niet dat hij aanwezig zou zijn.
3: Het is 30 juli. Ajax verdedigt in de tweede voorronde van de Conference League... een voorsprong van 4-1 tegen FK Vojvodina uit Servië. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League... een achterstand tegen Ferencváros wegwerken. In het Britse Manchester wordt tussentijds een verkiezing gehouden... voor een nieuwe burgemeester. En diverse grote bedrijven presenteren hun kwartaalcijfers. En daarbij zijn ING, Shell, Air France, KLM... En in de Verenigde Staten openen Apple en Amazon de boeken.
0: Ja, dat is heel mooi. Die boeken gaan we straks in kijken hoe het er allemaal voor staat. Maar zo meteen komen we eerst kijken in de provincie. Want we hebben het over weer waarnemingen binnengekregen. Wow. Just zo meteen bij L1.

0: Okay, We've Told the Show was dat van Kygo en Parson James B. Alleen. Kwart voor acht geworden op deze dag. Dat heb ik kunnen zeggen, het is weer donderdag. En we gaan weer eens even kijken wie prachtig dat het de Deelse provincie is. De leefde van Limburg, de druipje van de radio af. En ook van de filmpjes die we binnengekregen via de L1-app.
1: Absoluut.
0: Dan zullen we denken van, goh, dat wil ik ook niet keer doen. Geen probleem. Ik mis trouwens de wet Oetremeun. Zit de, is
2: op vakantie? Is volgens mij op vakantie.
0: Dat kan zo maar zien. Maar goed, ja, neven de wet hebben we nog veel meer mensen. André is ook op vakantie.
2: Ja.
0: Maar er zijn er een paar overgebleven.
2: Absoluut. Dat, een paar is twee. Hè.
0: Dat ja, zijn ook, dat zijn ik ook. Hè.
2: Vrienden van de show.
0: Vrienden van de show.
2: Zeker. En de eerste die we vandaag toch hebben... Die komt ook uit Oetremeun.
0: Echt hoor?
2: Ja, en die heeft al 3 dagen op een rie spiegeltjes gefilmd.
0: Spiegeltjes gefilmd?
2: Ja, dat water.
0: Oh, dat bedoel
2: wel.
0: Ja. Oh, nu snap ik het.
2: Gisteren waren we nog in Maasbracht volgens
0: ja.
2: mij.
0: Ja.
2: Nu weer gewoon in Oetremeun. En dat liep toch wel een beetje op Frankrijk.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Oetremeun. Ja, het is vanochtend al lekker warm, 22 graden. En zoals je op het water ziet, geen wind. Dus het is weer net een spiegel. Voor de rest wordt het vandaag ja, tropisch. 31, 32 graden. En zoals je ziet, geen wind. Dus het wordt weer echt warm. Voor de rest, ja, drink voldoende. Smeer je goed in als je buiten bent. En kijk ook uit naar de buren, dat het allemaal goed gaat met elkaar. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Ik mis wel een stokbroeders, toen zei van het liep op een beetje op Frankrijk.
2: Meer croissantje, hoor.
0: Dan zit er misschien in een mijntje neven hem, dat hebben we niet gezien. Hè? Ja, maar goed, Peter Meijer, dankjewel voor de weerwaarneming. Prachtig, inderdaad.
2: Ja,
0: een spiegeltje.
2: Ja, spiegeltje.
0: Kent ze goed op ketsen, met de steen, maar op de Maas.
2: Oh,
0: weet ze wat?
2: Dat zegt ze, Gert.
0: Tussen die gewoon, hè?
2: Leuk.
0: Heerlijk.
2: Leuk.
0: Goed.
2: En Blauwe Log zagen we ook, hè. Oh. En dat zien we natuurlijk ook bij Maastricht Aachen Airport, bij Helmut Weissen.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar Zuidwesten, starten we overwegend helder weer. We starten niet met hetzelfde weertype dan gisteren.
2: Ja.
4: We zien wel wat blauwe lucht, maar we zien ook wat bewolking in de horizon verschijnen. Ook op de achtergrond Maastricht Airport in volle glorie. Als we Zuidwesten richting het westen gaan, kleurt daar die lucht nog lichtblauw, maar we zien ook wat sluierbewolking verschijnen. Vanuit het westen richting het noorden, ja, dan verdwijnt die blauwe kleur en dan wordt die kleur wat grijzer. Ja, je ziet dat het heel ander weertype toch dan gisteren is. Vanuit het noorden richting het oosten langzaamgaand wordt die lucht qua kleur iets anders. We zien wat gele gloed verschijnen. Ook in het oosten de opkomende zon die waarneembaar is. Qua stralingsterkte en temperatuur heel goed waarneembaar, moet ik zeggen. Vanochtend 1 minuut voor 6 is de zon opgekomen en 21:25 gaat de zon onder vandaag. Temperatuur 21 graden. 2 graden hoger dan gisteren rond het tijdstip.
0: Zo.
4: Vanochtend rond 5 uur is code geel afgegeven in verband met die hoge temperatuur die verwacht worden. Wind richting zuid-zuidwest. Er staat een zwakke wind met windvlagen van betekenis, dat moet ik zeggen. Meer dan gisteren. Het is droog, beloof het droog te blijven. Ja, denk vandaag wederom aan die zonnebril smeren. Ouderen en natuurlijk aan onze beesten, dieren. Ik wens je verder fijne uitzending. Radioa.
0: Radioa. Dankjewel vanavond Maastricht Aachen Airport. Prachtig om er weer te zien, hoor. En dat de koperen knoert er weer zet in vlammen. En die vlammen die komen op ons lichaam. Zoveel de

0: veel mensen zien op vakantie. Maar we willen toch weer druk gewoon in de tiet. Gisteren hebben we het ook gedaan. Ja, want we willen toch wel van ug weer om die verholen uren van de vakanties van vroeger. En vandaag is eigenlijk de vraag. Wat zien de gerechten was de vakantie als eerste mee in aanraking kwam? Wat zien de gerechten? Ik weet nog toen ik voor de eerste keer in de Oostenrijk kwam. Kaiserschmarren. Oeh. Kent ze niet, die kleine, ja, het soort, ja, dat zien een soort pop, eigenlijk poffertjes. Ja, ik vind het ja. Een beetje melig en er zit heel veel poeiersuiker op. Dat was de eerste keer dat ik in Oostenrijk kwam.
1: Dat is een zoete troep.
0: Ja, nou, dat kent ze wel, borstje zoete troep, joh. Dat, ja. Dat was de eerste toen meer naar aanraking kwam, zoals het was.
1: Ja, dat weet ik niet meer, dat was een kleine Maarten, dat weet ik niet meer. Maar ik wist wel... van die pizza's, weet je wel. Ik kwam in Italië, ja. Dus we waren hier wel pizza's.
0: Dan kreeg ze een echte pizza.
1: Dan kreeg ze een echte pizza op het vuuroven.
0: Het is een houtoven, joh.
1: Een houtoven. Oh, en dan net van die kleintjes, nee.
0: Ja, ja, ja.
1: Karrewielen, hè, noemen wij dat.
0: Ja, hoesmeester,
1: dat is rauw hier.
0: Ja, dat ging ook heel leuk op vakantie. Kreeg je de, gewoon even terug in de team. Kom eens bij die microfoon.
1: Pak eens bij die microfoon.
0: Vreugel, toen ze voor de allereerste keer op vakantie ging, met welk gerecht kwam ze toen in aanraking? Toen ze in de boeterang was ze nog nooit gegeten had.
2: Ja.
0: Oh, dan moet er nog denken, hè? Dat zie ik wel. Hè?
2: Ja, meestal eten we wel zeg maar, het landelijke gerechten.
0: De land, ja, ja, we hadden net al. Ik zeg Oostenrijk, Kaiserschmarren.
1: Maarten,
0: ik was
1: van Spanje, of niet?
2: Van Spanje. Yes.
1: Ja, ja. Paella.
0: Paella.
2: Paella sowieso. Hè.
0: Wie smaakte dat de eerste keer dan?
2: Ja, dus winnen.
0: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik.
2: Dus winnen. En maar dus het werd zo bereid.
0: Ja.
2: Er wordt toen een oude vrouw.
0: Ja.
2: Die wordt toen in de keuken stond. En die wordt nog in een hoes.
0: Met zo'n grote zorgom natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Komt toen met de ganse schotel. En dat was lekker.
0: Ja, maar dat had je het. Als ze er zo zijn. Die zoot werden dus eten. Eet ons. Ja, ik wil weer het hebben.
2: En ze zei, dat moest ze proeven. Dat moest ze proeven. Dat moest ze proeven. Ja,
0: en ook al vond je het niet lekker. Daarna dacht ze, wow, heerlijk. We gaan naar Spanje toe, hè.
2: Ja. We zien nog direct een drukje gaan.
0: Ja,
1: dus het busouwgebied van de churros.
2: Oh nee.
0: De wat?
1: Churros.
0: Churros?
1: Die lange slierten. Die ze
0: oh, gyros. Churros.
1: Churros.
0: Churros. Dat zijn die gefrituurde slierten.
1: Ja, slierten.
0: Kent ze dat?
2: Ja, die ken ik.
1: Ja, ja, daar is er ook van.
2: Ja, daar ben ik ben meer van... ja, gewoon van echt een tappers gedeeld.
0: Oh ja, dat zo ik van ben. Ik ben van de cerveza.
2: Oh ja, ja.
0: Dankjewel, Gert, voor die verhaal. Wie hoor jij die verhaal? Wat zien de gerechten was de vakantie als eerste mee?

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Peter Beense en Ben Kramer?
5: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
4: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
3: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groten in wonen. Maastricht.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij Museumcafé Ipanema van het Bonnefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. Schade ruim €20.000. De Limburgse politie laat er speurhonden deze week trainen in de mergelgrotten van Geulum om hittestress bij de dieren te voorkomen. En Limburg loopt achter bij de landelijke ambitie voor biologische landbouw. Zo'n 7% van de landbouwgrond is biologisch, terwijl het Rijk in 2030 op 15% mikt.
12: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
14: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten, maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
13: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
15: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
13: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
16: Alleen met extra verkeersinformatie. We hebben een file om 8:03. Op de A2 Zuidelijk bij Born kom je in de file van meer dan 20 minuten terecht. We hebben er ook een filmpje van gekregen. Dank je wel daarvoor. We zien inderdaad de file daar ontstaan. Dus hou er rekening mee. A2 Zuidelijk richting de hoogte van Born kom je in de file van meer dan 20 minuten.
17: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
18: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
19: Peter Beense en Ben Kramer?
5: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
19: Ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
18: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
12: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Funky Cake, Marma Cake. Dance in de Ellen Ochtend Show. Cake by the Ocean. Het is weer donderdag. Dans donderdag bij Pascal en Maarten op L1. En geur mocht ze insturen, verholen van de vakanties. Nou, dan zie je de vakantie, het eerste wat ze doorgegeten hebben, dat ze dacht van, nou, wat heb ik nu in de mondje? We hebben zo'n verholen, zo meteen.

0: En wat vind ik gerechten was op vakantie voor de allereerste keer mee in aanraking kwam? Dat heb ik gesteld die vroeg. Nou, dat heb ik geweten wat vooral binnengekregen. Michelle Hoetsteen zit. Wij gingen net de grens over in de jaren 70 en dat was een hele belevenis. In België, ja, echt waar. Nog nooit geweest toen. Ik was toch heel klein en iedereen zei dat ik mosselen met friet moest proberen. Nou, ik keek eerst een beetje vreemd naar zo'n pan vol met schelpen, maar na de eerste hap was ik verkocht. En die Belgische frieten, ja, die zijn echt van een andere orde, zegt ze. Daarna kon ik natuurlijk niet weg zonder een Belgische wafel. Ik dacht, even een tussendoortje. Nou, dat bleek meer een complete maaltijd te zijn, maar wel erg lekker. En ik snap nu wel waarom zoveel Nederlanders graag naar België gegaan. Alleen al voor de mosselen, de frieten en de heerlijke wafels. Ja. We zijn er nog vaker naar teruggegaan. Ja, zo'n verhaal, Michel, dankjewel.
1: Die mayonaise dan?
0: Mayonaise?
1: Bels.
0: Ja?
1: Dat smaakt toch heel gans anders dan bios.
0: Ja, dat ben ik, ja.
1: Dat is een citroensmaak.
0: Ik vond wel altijd dat ze naar Postel ging, stel die grensheuvel, dan gingen van die caravans. Ja. En zo'n luxe ging dan op.
1: Weinig ook.
0: Kreeg ze een groot bord met friet, werd aan de boete gesorven.
1: Soms kunnen ze ook gewoon die eigen pan metnemen. Een ketel.
0: En kiepen ze er de friet in?
1: Ja.
0: Ik weet dat er nog steeds op is. Maar goed, dat zijn schoenen verhalen die binnenkwamen natuurlijk van Michelle Hoetsteen, die naar Bels ging. Wat hebben we er meer?
1: Alex Feiten, die zegt, goedemorgen Maarten Pascal. Fruit de la mer.
0: Fruit de la mer.
1: Fruit de la mer, een klassiek Frans gerecht bestaande uit een grote schaal met schaal- en schelpdieren. En dan in de vorm van een pizza.
0: Oh.
1: Een familielid dacht dat het echt fruit was. Nee. Vruchten van de zee. Hij lustte het niet, maar ik des te meer, zegt hij.
0: En wat was dat?
1: Dat was toen in Bretagne.
0: Bretagne.
1: Ja.
0: Alex, dankjewel voor het doorgeven van die verhaal. Lopko, het hele zet. We waren in 1990 voor het eerst in Italië. Ik dacht altijd dat de pizza gewoon pizza was. Ja. Toen tegen een hapnom van een Italiaanse. Ik ken hem in de partner. Ik zei, waarom smaakt het toes nooit zo? Toen hebben we later een pasta gehad. Geen berg saus, geen kilo kiers. Maar zo vol van smaak dat ze er stil voor was. Ja. En dan stoot je natuurlijk een echte Italiaanse gelato. Nou ja, dan smaakte het iets uit de supermarkt toch een stukje minder. Ja, ik heb me iets meer voorstellen natuurlijk. Is het allemaal weer eens gemaakt.
1: Het verschil is echt dat het gewoon op houtvuur die pizza gebakken wordt in Italië. Ja, dat maakt echt het verschil.
0: Ja, maar als je die dunne hebt uit de supermarkt. Ja, dat is ook, dat kan zo binnen neer vergelijken.
1: Houd toch op, want dat is troep.
0: En ook dat ijs en het dubbellikker. Ja, dat is af en toe wel lekker. Maar goed.
1: Italiaanse pizza. Pizza, lekker ijsje, heerlijk.
0: Wat zien die voor horen? Laat even doorkomen via de L1 app.
2: Het is zomer.

0: me. Dit kum commune, het witte stijtje, hoe toe. Forget me, want die IBL alleen. Even naar verkeer kijken, we hebben een extra lange file. Die vinden op de A2 zuidelijke richting bij Born. Kom je in een file van meer dan een half uur. Komt door een ongeval, die staat al vanaf Roosteren vast. En als je ook die A2 op wil, vanuit bijvoorbeeld Buchten, dan sta je er al helemaal vast. Dus hou er even rekening mee deze ochtend als je ergens naartoe gaat.
1: Dit is L1.
0: Mijn noem Gustav van Lima met Ballada. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal in de handje is. Dat doen we met het L1 Media Overzicht. Goedemorgen Limburg.

0: It's a beautiful day for you too at Ellen Ochtend Show. Zometeen een veel meer verhalen van Zinia en Sjoen verhaal gestuurd over hun vakantieervaring met het eten in Sri Lanka. Maar over Mieke Muddix, die zei: ik ben in Frankrijk geweest. Wat ze door gegeten heeft, dat duurt straks. Eerst gewoon eens even kijken wat er dit man allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen bij de Nederlandse Spoorwegen, want dat heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekt een netto winst van 25 miljoen euro. En dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakten.
2: Waar het verhaalverschil zit, is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting het goedkope Nederland-ticket. Dan kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen.
3: Veel boeren hebben last van de droogte, maar niet allemaal. Want voor wijnboeren is het een topjaar. Vooral voor die de Pinot Noir druif hebben. Dat is een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. Deze wijnboer is dan ook maar wat blij met de huidige temperaturen.
4: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, als wijnboeren is dat niet onprettig.
3: Maar ondanks de goede oogst voor Nederlandse wijnboeren drinken de meeste mensen toch nog liefst een wijntje uit Frankrijk of Italië. Blijkt allemaal uit de rondgang van Hart van Nederland.
0: Ja, en dan de Nederlandse wateren. Die zijn weer een nieuw soort rivierkrijftreker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft. Kubo Noord-Amerika. En deze ecoloog die maakt zich zorgen.
5: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem eronder te lijden heeft.
0: Ja, en dit is al de 8e soort kreeft dat een gevaar vormt voor onze natuur.
3: De UEFA dan, die houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat het nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
6: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
3: Ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino.
0: En de 20-jarige verdachte van een dodelijk ongeval in Zuid-Zeeuws-Vlaanderen vorige maand werd eerder op die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed. Bij een ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven. De verdachte blijkt al vaker roekeloos te hebben gereden, zegt de rechtbank.
7: Hij wordt ervan verdacht dat hij te hard reed op dat moment van het ongeval natuurlijk. Maar ook op eerdere momenten die dag zou hij zijn geflitst. En zelfs in de weken daaraan voorafgaand zou hij al zo'n 17 keer op verschillende plaatsen zijn geflitst. Daar komt nog bij dat op zijn telefoon filmpjes zouden staan waarop hij zijn eigen snelheidsmeter filmt en waarop hij ook te hard zou hebben gereden.
0: Verdachte blijft dan ook zeker nog 2 maanden langer vastzitten.
3: En op deze 30e juli staat er nog van alles op de agenda, vooral voetbal. Ajax namelijk verdedigde in de tweede ronde van de Conference League een voorsprong van 4-1 tegen FK Vojvodina uit Servië. FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League een achterstand tegen Ferencváros wegwerken. En in het Britse Manchester worden tussentijdse verkiezingen gehouden voor een nieuwe burgemeester. Diverse grote bedrijven presenteren vandaag hun kwartaalcijfers, waaronder ING, Shell en Air France KLM. En in de Verenigde Staten openen Apple en Amazon de boeken dan weer.
0: En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1. Zo meteen een veel meer verhalen van de eerste keer dat ik op vakantie iets oorts. Dat ze dacht van, wat is dit nou?

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: En het nieuws van 8:30, waar we eerst even gaan kijken naar het ongeval deze ochtend.
11: Ja, op de A2 bij Born is vanochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden nadat de chauffeur onwel was geworden. Twee van de drie rijstroken richting Maastricht zijn afgesloten, waardoor een lange file is ontstaan. Hoe lang de hinder duurt is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn nog bezig met het slachtoffer en daarna wordt de schade aan de vangrail onderzocht. De actuele situatie hoor je zo in de verkeersinformatie. Bij museumcafé Ipanema van het Bonnefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. De buit heeft een waarde van ruim 20.000 euro. Op camerabeelden is te zien dat diverse daders de stoelen meenemen. Politie roept getuigen op zich te melden. De Limburgse politie laat haar speurhonden deze week trainen in de Merkelgrotten van Geulum. Met temperaturen van boven de 30 graden wil de politie hittestress bij de dieren voorkomen.
12: De temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Zij kunnen alleen de warmte verliezen door hun bek en door de pootjes. Op het moment dat het zo warm is buiten, moet je dus eigenlijk zorgen dat je hond altijd in de schaduw is, voldoende drinkwater heeft en niet te veel inspanning heeft.
11: Nou, die honden kunnen in die grotten veilig oefenen met het opsporen van vermiste personen en verdachten. Limburg loopt achter bij de landelijke ambitie voor biologische landbouw. Zo'n 7% van de landbouwgrond is biologisch, terwijl het Rijk in 2030 op 15% mikt. Volgens de provincie en de LLTB maken onder meer de Limburgse bodem, financiële risico's en beperkte vraag naar biologische producten een snelle groei lastig. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag is het zonnig. De temperatuur loopt snel op naar 30 tot 33 graden. Later op de middag trekken er enkele regen- en onweersbuien over onze provincie, mogelijk met stevige windstoten. Daarna koelt het af naar zo'n 25 graden.
10: En dan even kijken hoe het er is op dit moment op de A2 Zuidelijk bij Born. Ja, kom je in de file van meer dan een half uur op dit moment door het ongeval. Vrachtwagenchauffeur is er ongewel geworden, dat hoorden we zojuist al van Maarten. Twee van de drie rijstroken zijn afgesloten, de hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is ook nog onduidelijk hoe lang het gaat duren. Weggebruikers in de richting van de zuiden kunnen gebruik maken van de linker rijstrook en moeten rekening houden met een behoorlijke vertraging.
13: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: zitten ook vandaag weer midden in de vakantieverhalen. Van wat heb ze tegen allemaal gegeten op vakantie? Dat ze dacht van, nou, ik heb dat nooit zo lekker gegeten. Of zoiets van, dit hebben we nooit gehad, dat wil ik ook nooit meer hebben. We hadden al zo'n verhaal uit Spanje van de paella. We hadden al verhaal uit Italië voor de eerste keer een echte pizza eten. Ik heb zo'n verhaal van Mieke, heb ik begrepen, Maarten.
1: Ja, klopt inderdaad. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Heerlijk, die onvergetelijke crepes in Frankrijk met chocopasta. Ja, van veel crepes met de box wel krap, zegt ze.
0: Ja, dat geloof ik. Zo vooral natuurlijk uit Frankrijk, maar zelfs nog voordat ze naar Griekenland geest. Daar hebben ze natuurlijk van die Hollandse tenten, daar kregen ze frikadellen. Ja. Maar als ze dan in de boom, daar hebben ze natuurlijk weer kokosnoten hangen. Daar hebben ze trouwens een liedje over gemaakt. Kent ze een liedje, kokosnoot frikandel?
1: Ja, die niet.
0: Dat ik gehuurd heb, dat mogen ze nog meedoen nu. Ik kom er even speciaal voor jullie door, een klein stukje. Dat komt er, hè.
2: Kokosnoot frikandel.
0: Ja, dat kent ze maar. Gehuurd al, lekker huur.

0: Crosby, L.A. Maar ik kreeg ook een heel stoer verhaal van Virginia. Ik wil Virginia toch even bellen, want die is meegemaakt in Sri Lanka. Dat is toch wel echt chic, hè? Kleipotten, pannen, bananen, Blair, van alles komt er voorbij. Goedemorgen, Virginia. Hallo, met Pascal Maarten van L1.
1: Goedemorgen.
0: Wat hartstikke een stoer verhaal van die belevenis in Sri Lanka.
1: Ja,
0: vertel het eens even aan onze illustreers.
1: Ja, nou, ik was toen met een rondreis met een groep.
0: Ja.
1: En we begin aan het houden voor een excursie in de jungle. En ja, dan liepen we dus eigenlijk richting de locals toch.
0: Ja.
1: Die hadden daar echt aan hun hutje. En dan stingen dan van die grote, wat is het, kleipotten op vuur. En dat vuur hadden ze te maken met bananenbladeren. Hè, dus dat rook zich weer van verf af op. Ja, en dan was het gewoon echt het lokale eten. De curry en de ries, die poppendums. Ja, we hebben eigenlijk zoveel ook op een bananenblad.
0: Bananenblad? Geen borden door daar in de jungle, hè?
1: Nee, dat was eigenlijk op een bananenblad.
0: Maar wie moest er net dan opeten? Oh, die nemen gaan als ze geen bord hebben, zijn zo geen mensen voor chat hebben, zijn.
1: Nou, de loop is natuurlijk voor de toeristen, voor de Europeanen loop is. Maar ja, ik deed natuurlijk op de lokale reis en ik deed het gewoon echt letterlijk met de hang.
0: Heerlijk man, wie is een eerpje zit ze dan te eten eigenlijk, hè, Virginia?
1: Bijnormaal, ja, het was echt fantastisch. Heerlijke smaken worden dat, ja, dat was een belevenis.
0: Heb ze het er nog nooit kunnen maken, Toes, en dan ook met de hein weer eten? Of zet hij de man van, nou, dat moest ze niet doen, Virginia, dat ga ik niet.
1: Ik heb het geprobeerd. Mijn partner, die kijkt me gaan raar aan, inderdaad. Maar ik heb het geprobeerd, maar ik gooi sowieso van koken. Dus dat lukt je maar in de buurt.
0: Dan is het wel schoon als ze dan ergens komt. En zeker bij zo'n locals. Ik vind het ook altijd prachtig. Maar af en toe zijn er ook wel eens filmpjes op internet. En ik denk van, nou, hier langs de weg zou ik niet willen eten. Maar ja, door duizenden het dan gebeuren, hè?
1: Ja, klopt. Nou, het werd inderdaad wel afgegooid. Inderdaad, dan bij de fiets, streetfood, werd het wel afgegooid met te doen. Maar ja, dat was zo'n georganiseerde excursie. Ja, die kind zou eigenlijk wel gewoon van hoe het gewoon dat het ook gewoon 100% veilig is.
0: Ja, als de excursieleider ook mee zit, dan zit het goed, hè?
1: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Best wel een keer terug geweest naar Sri Lanka.
1: Nee, wel Indonesië. Dus een beetje dezelfde de kanjoet. Maar ja, het reizen, dat misschien niet weer wat. Gewoon ik nooit nog een keer terug de kanjoet.
0: Ja. Neem ze er nog zelf de hagelslaag van Toes mee?
1: Nee, dan
0: haal je
1: nog eigenlijk op het
0: lokale. Dat vind je gewoon, gelieke. Dat is het allerlekkerste. Virginia, dankjewel voor die vakantie vooral, hè.
1: Dankjewel,
0: Kero. Goed zo. Hoi. Met de hein eten. Mich liet dat ook wel gaat, hoor.
2: Ja, mich ook.
0: We vanavond eens proberen. Ik ben er mijn vrouw dat leuk vindt.
2: Tegen de muur gooien.
0: Van Bami maken. Dit is Raymond op...

Supergirl bij Jelijn. Kwart voor negen in de Ellen Austin Show van deze donderdicht. En de druk is op de weg. We maken bij de ongeval, laten we maar eens meteen gaan kijken. A2 in zuidelijke richting komt ze in de file van meer dan 3 kwartier door een ongeval. De vrachtwagenchauffeur is onwel geworden, tegen de vangrail gereden. Daarop staat er 1 kilometer lange file in de richting van het zuiden. 2 van de 3 rijstroken zijn er afgesloten. De hulpdiensten zijn op dit moment nog bezig met het slachtoffer. Daardoor loopt ook de N276 van Zutphen naar Sittard vast voor weggebruikers die een alternatieve route zoeken. Weggebruikers in de richting van het zuiden kunnen nog gebruik maken van de A2, maar de linker rijstrook, daar moeten ze dan overheen. En ja, dat wordt een beetje dringen daar. Moeten dus rekening houden met een behoorlijke vertraging.

0: om te trainen. We hebben vandaag een oefening waarbij we iemand moeten opsporen in de grot. In dit geval een vermiste of een verdachte. Dat maakt niet zo heel veel uit voor het zoeken van de hond. De hond die gaat hier zoeken naar verse menselijke geur. Hij is gemuilkorfd en gaat dan sporen volgen in de grot.
1: Buiten trainen is met deze hitte geen goed idee voor de viervoeters. Honden kunnen hun warmte namelijk veel moeilijker kwijt dan mensen.
0: Ze kunnen alleen de warmte verliezen door hun bek en door de pootjes. Op het moment dat het zo warm is buiten, moet je dus eigenlijk zorgen dat je hond altijd in de schaduw is, voldoende drinkwater heeft en niet te veel inspanning heeft.
1: Ook onderweg staat het welzijn van de hond voorop. De dienstauto is voorzien van airconditioning, ventilatie en een systeem dat waarschuwt als de temperatuur in de auto te hoog oploopt.
0: In de auto is het nu 22 graden. Dus dat is een prima temperatuur voor de hond.
1: En is het buiten simpelweg te warm, dan kiest de politie voor een andere aanpak.
0: Als we zeg maar een melding krijgen en we zouden er extreem lang moeten gaan zoeken op asfalt of wat dan ook met deze temperaturen, dan breken wij de inzet af. Dan gaan wij niet zoeken met de hond. Dan gaan we andere middelen inzetten. Denk aan drones, helikopters, noem maar op als dat nodig mocht zijn. Maar het welzijn van onze dieren, dat staat voorop.
2: Dit is alleen met ochtendshow en Alvaro Soler, headed over Sophia.

0: We hebben van alles gehad. Nelly de Groeneberg, Sofia, Albano Soler, Hibi, L1. En er is dramatisch nieuws, want...
1: Ze hebben Kuxkesmonster gearresteerd, mannen.
0: Ja. Wat? Kuxkesmonster gearresteerd, mannen? Wat is dat? Oh, het heeft te maken met de Limburgse revolutie. Ja, zometeen meer erover. Want de Limburgse revolutie gaat door. We volgen het Hibi, L1. Bonu, langskunt Blondie.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de A2 bij Born is vanochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden nadat de chauffeur onwel was geworden. Daardoor ontstond een lange file in noordelijke richting. Bij Museumcafé Ipanema van het Bonnefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. Schade ruim 20.000 euro. En de Limburgse politie laat de speurhonden deze week trainen in de mergelgrotten van Geulum om hittestress bij de dieren te voorkomen.
3: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
5: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
4: Het dorp waar de krater gevonden is ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
6: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
4: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg.
7: 9:03, extra verkeersinformatie bij AL1. De A2, zuidelijke richting. Bij Born kom je in de file van meer dan 3 kwartier. Het heeft te maken met een ongeval. Een vrachtwagenchauffeur is onwel geworden en tegen de vangrail gereden. Daardoor staat er dus een kilometerslange file in de richting van het zuiden. 2 van de 3 rijstroken zijn afgesloten. Hulpdiensten zijn op dit moment bezig met het slachtoffer. En daardoor loopt ook de N276 van Zuster naar Sittard vast voor weggebruikers die een alternatieve route zoeken. Weggebruikers in het richting het zuiden kunnen gebruik maken van de linker rijstrook, maar hou rekening met die extra behoorlijke vertraging van meer dan een half uur.
8: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
9: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
10: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
11: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
10: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
9: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
12: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
13: Liefde voor Limburg. Wakker weren.
3: L1 Ochtend.

0: files op dit moment op de A2 in zuidelijke richting, want er is van alles gebeurd, ongeval. Dat leidt tot lange files. Maar moet het zo meteen ook maar eens even hebben over uilen. Uilen? Ja, uilen, ja, uilen.
1: Wrieft in pupsje uit in ogen.
0: Oh, dat kent ze ook door natuurlijk.
1: Spring maar uit in warme bed.
2: Zeker, maar uilen, zeggen we hier.
0: Uilen. Oh ja, die uil.
1: Strakke rekje buigen. En zing ondertussen met.
0: Ik heb dat een keer.

0: Ja, sommige mensen zeggen uilen, doe zes uilen. En de Remeun hebben natuurlijk de vastloopvereniging De Nul. Nou, dat is prachtig. Maar werd er nog de uileman, Oudneer, ja. De bioboer, Joep van der Bol, hebben we al een
1: keer.
0: Joep, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die heeft door uilen zitten en we zogen net op de webcam in een keer dat hij voor de tweede keer aan de leg zien. Is dat bijzonder?
2: Ja, ja, klopt. Eigenlijk, de eerste lekte was het juniors door worden die allemaal uitgevlogen.
0: Ja.
2: En ook de vader en de moeder worden om een ook weg. Die heeft op vakantie zijn geweest, dus ik weet dat niet. Maar die hebben het waarschijnlijk heel gezellig gehad op vakantie.
0: Ja, dat is wel duidelijk, joh. Maar waar ligt het eigenlijk aan? Heeft dat te maken met veel muziek of zo?
2: Ja, ja, men zegt dat als er heel veel muis zijn, dus dat de kans wordt achter dat die kleine groot kunnen krijgen. Dus dat we nog aan een tweede lek starten, ja.
0: Ja, ja. Ja, maar goed, ik heb zo veel uilen zitten. Je zou zeggen van, nou, dan zien die muis ook op.
2: Nou, ik denk, muis die fokken nogal buurlijk als het moet.
0: Maar die hebben er altijd zin in, laat ik zo zeggen.
2: Ja, precies. Die vermeerderen zich zeer snel. Dus die krijgen niet bijgooien. Dus dat is wel gewoon om te zien wie dat zo op elkaar afgesteld is, zeg maar, die natuur.
0: Nou, ze wel 30 graden. Is dat groot voor die jongen op dit moment? Kennen ze dat tegen?
2: Ja, goed, het zijn nog eieren, hè.
0: Ja, maar die komen er nog eerder uit aan.
2: Ja, dat ding is niet mee. Dus is wel dat de moeder dukker van het nes afgeeft. Dus ik denk om te zorgen dat de eieren ook weer niet te warm leren.
0: Ja.
2: Maar die reguleren dat zelf, denk ik maar.
0: Wie veel eieren hebben ze liggen op dit moment?
2: Zes.
0: En wat denken ze wat er uitkomt?
2: Eigenlijk had er nu, volgens het thema, had nu het zevende eigen lag wat waren. Dus ik denk dat er nu wie zes eieren liep.
0: Nou, dan kennen ze binnenkort zes keer besume musjes gaan smeren, joh.
2: Is ook meer dan zo, denk ik. We hebben de vorige keer hebben 8 eieren en we hebben uiteindelijk 5 kuikens kunnen rijden.
0: Hey, als de mensen vinden, ja, we vinden dat zelf ook altijd prachtig. We volgen natuurlijk ook al niet alleen maar de uilen, maar ook de ooievaars in Gennep bijvoorbeeld, als die uitkomen. Kennen de mensen het ook allemaal volgen, dat die uilen door bij dicht?
2: Ja, die kennen gewoon bij ons op de website. Kennen die de webstream aanklikken, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, dat is prachtig.
2: Maar dan kan ze dag en nacht ze volgen als je wilt.
0: Wat moeten we intypen dan?
2: Op www.dewoord.nl met AU.
0: Oh, dan gaan we ook eens even kijken. Maarten, tikken dus even in. Zus het dan inderdaad ook al door gaat uren komen.
1: Ja, ik zie het. Hier, ik heb het ook op tv. Maar
0: oh, ja.
1: Zit nu op het nest, op de eier.
0: Ja, moet ze nog warmer maken, als het 32 graden.
2: Dus, die staat op het hier op. Dus, en ik denk, ik verwacht dat Lip volgende week is toe en dan zal wel een keer naar YouTube komen, denk ik.
0: Nou, we wachten dan ook even avond en komen we dan wel even langs voor de besubermuskes, hè?
2: Ja, nee, precies.
0: Dat is goed zo. Joep, het was een bol. Dankjewel, hè. En de sterkte erbij met die bier. Ja, joh. Hoi, hè.

0: Een beetje vuil. Daar hebben we veel zin in. Zeker wat betreft de Limburgse revolutie. Waar Vera Oeroe op social media mee gestart is. Die hadden wel een paar weken geleden bij ons ook al in de uitzending. En dan ziet ze toch links en rechts dat er ook steeds meer mensen gaat van zich laten huren. Zometeen wil ik met u gaan over Mikey uit Remeun. Maar eerst even Bert en Ernie van Sesamstraat.
1: Die spreken ook voor mens.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Laat eens loesteren.
2: Ze hebben keukskesmonster gearresteerd, mannen. Hij blijkbaar een ecstasy-laboratorium.
3: Nee.
4: Ongelooflijk.
3: Dit meet ze niet. Hij produceert ongeveer 500.000 pillen per nooit. En niet alleen ecstasy-pilkes.
2: Is die betrokken bij zijn drugshandel?
3: Nee, maar ik was wel een van zijn vaste klanten. Daar echt goede pillen, mannen.
2: De politie heeft in het lab een cliëntenlies gevangen. En ze gaan alle cliënten arresteren.
3: Ik moet het gaan bekennen, Bert. Ik ga je als mijn cliëntennaam Bert opgegeven.
2: Wat?
3: Ja, sorry, ik weet niet dat er opgepakt zou worden.
2: Ja, mijn naam, mannen. Je bent nog stommer dan het achterste van een verreke.
3: Ik huur de woonte al komen.
5: Dat is toch goeie bie?
2: Oh, nee.
0: Zo, dat natuurlijk, hè. Bert en Ernie, deel 2. Want waar is iedereen ook op bij ons in de uitzending? Dat is allemaal te vinden op de socials. Je doet er zo goed. Hebben ze een aardfilmpje van Bert en Ernie. En hebben ze daar die Limburgse taal onder gezet. Hè. Dan kunnen we allemaal uit Remeun. We hebben natuurlijk een van de bekendste Remeundeneren. Ja, dat kent iedereen natuurlijk, hè.
3: Gaas!
0: Dat is Big Benny.
3: Gaas!
0: Zo, oftewel...
6: Zullen we een beetje meer gaas ook hebben?
0: Maar ik begreep ook dat er nog in de Remeuns is. En dat is een zekere Mike. En hij schijnt ook best wel snel te gaan. En bier hel te gaan op social media.
1: Ja, in een werk die het had toen 10.000 volgers.
0: Zo meteen. Huur ze mee, bij Alain.

0: Turn the lights off. Justice en Jack Stalin, John Hebe L1. In de hele ochtendshow van deze dag. Files zijn er als eerste de A2 en zometeen zullen we even bijpraten wat er precies aan de hand is. Maar we hadden het over de Limburgse revolutie, die we natuurlijk Bert en Ernie hadden. Maar toen zeer zo er is in de nieuwe, Mickey of Mikey Oetremun.
1: Ja.
0: En de Sindel in een paar dagen meer dan 10.000 volgers te hebben.
1: Klopt.
0: Wow, nou, hoe heet dat dan over? Nou, dat mocht ze zelf even vertellen.
2: Gemeente uitsproken en dreigementen, deel 1. Ik houd de sturing op een zender. Pas op, hè, jong. Je speelt met de klink van het Laurentius. Kom dan, moelemaker. Ik hou de gelieve te vettig.
0: Ja, dat is inderdaad een beetje echt plat gemunt, hè, jong. Ja.
1: Beetje van Goens.
0: Ja,

0: Wereldmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
0: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
1: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Het LA Nieuws van 9:30. Tom, eerst even kijken naar het ongeval daar op die A2, hè?
11: Ja, want dat zorgt nog steeds voor een lange file in zuidelijke richting. Een vrachtwagen botste daar tegen de vangrail nadat de chauffeur onwel was geworden. 2 van de 3 rijstroken richting Maastricht zijn afgesloten, waardoor een lange file is ontstaan. Hoe lang de hinder duurt is nog niet bekend. De actuele situatie hoor je zo meteen in de verkeersinformatie. DSM Firmenich verwacht dit jaar een hogere omzetgroei dan eerder voorzien. Het concern met het hoofdkantoor in Maastricht profiteerde in de eerste helft van het jaar van groei in alle bedrijfsonderdelen. De omzet kwam uit op meer dan 4 miljard euro. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei over heel 2026 aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose zal uitkomen. Bij Museumcafé Ipanema van het Bontefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. De buit heeft een waarde van ruim €20.000. Op camerabeelden is te zien dat diverse daders de stoelen meenemen. Politie roept getuigen op zich te melden. De Limburgse politie laat er speurhonden deze week trainen in de Mergelgrotten van Geulum. Met temperaturen van boven de 30 graden wil de politie hittestress bij de dieren voorkomen. De
12: temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Ze kunnen alleen de warmte verliezen door hun bek en door de pootjes. Op het moment dat het zo warm is buiten, moet je dus eigenlijk zorgen dat je hond altijd in de schaduw is, voldoende drinkwater heeft en niet te veel inspanning heeft.
11: Ja, de honden kunnen in die grotten veilig oefenen met het opsporen van vermiste personen en verdachten. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag zonnig. De temperatuur loopt snel op naar zo'n 30 tot 33 graden. Later op de middag trekken er enkele regen- en onweersbuien over Limburg, mogelijk met stevige windstoten. En daarna koelt het af naar zo'n 25 graden.
10: We hadden het er juist al over in het LA Nieuws, over die file op de A2 zuidelijke richting bij Born. Ja, 3 kwartier kom je er op dit moment al stil te staan door het ongeval. Vrachtwagenchauffeur is onwel geworden, tegen de vangrail gereden. De oprit naar de A2 in zuidelijke richting vanaf Born is ook afgesloten. Wil je doorrijden, 2 van de 3 rijstroken op de A2 die zijn daar dicht. Dus hou rekening met een aanzienlijke vertraging.

0: ochtendshow. 32 graden. We hebben vandaag in de Limburgse Lines. En de rest is misschien wel lekker zwemmen. Misschien achterom of... Wat dacht ze van natuurwater? Ken ook. Dus ze doet vaker maar. Dan heb ze wel eens natuurwaterstukje gezwommen door die dingen achterdoor. Tuurlijk. Wie de plassen door. Ja. Ze zijn trouwens bezig met de opbouw, hè? Wie geeft het dan eigenlijk met solar?
1: Nou, met solar ga je het goed. Dat,
0: kent ze dat wel door?
1: Morgen, ja, eigenlijk vanavond al een beetje van start, hè, op de camping. Maar dat gaat allemaal goed, dat zijn ook door.
0: Ja, goed. Moest wel opletten, zeker als je natuurwater wil gaan zwemmen. Voor bijvoorbeeld blauwalg.
2: Als je met dit warme weer gaat zwemmen, let dan even goed op. Want op verschillende zwemlocaties in Limburg zijn meldingen van blauwalg. Maar wat is blauwalg? Ondanks de naam is blauwalg eigenlijk geen alg, maar een bacterie.
0: Oh.
2: En het is niet blauw, maar groen. Volg je hem nog? Door het warme weer en weinig stroming vermenigvuldigt het zich snel. Wat zorgt voor gevaar, want blauwalg maakt giftige stoffen aan die kunnen leiden tot irritatie aan de huid en ogen, maag- en darmklachten en zelfs ademhalingsproblemen. Ben je toch gaan zwemmen en merk je de blauwalg later pas op, spoel je dan goed af met schoon water onder de douche. En doe dit grondig om alles van je huid en haar af te krijgen. En mocht je toch klachten krijgen, meld je dan direct bij je huisarts. Wil je weten wat je... de komende dagen, check dan onze LW News app.
0: Inderdaad, dan kent ze het allemaal.

Voor 10 geboren, wie is het op dit moment op de weg? Toch even die grote file weer op de A2. Zuidelijke richting bij Born. Kumst in een file van meer dan een half uur. Was drie kwartier en nu een half uur. Vrachtwagenchauffeur is er vanochtend onwel geworden. Tegen een vangrail gereden. Daardoor staat een kilometerslange file in de richting van het zuiden. Ook de oprit naar de A2 zuidelijk vanaf Born is afgesloten. Twee van de drie rijstroken op de A2 zijn afgesloten. Het is momenteel onduidelijk hoe lang de afsluiting zal duren. De hulpdiensten zijn nog bezig met het slachtoffer. Daarna wordt bekeken in welke mate de vangrail gemaakt moet worden. En ook moet het wegdek nog worden gecontroleerd, laat Rijkswaterstaat weten. En ook loopt het daardoor vast op de N276 Susteren richting Sittard. Ook in, allemaal in verband met het ongeval deze ochtend. Meer erover vind je ook op zijn nieuwe site lnnieuws.nl met een filmpje wat gemaakt is van de vrachtwagen in kwestie. Dit is Nelly Furtado, Powerless op L1.

0: IBL, en ik kan ze alles zeggen, ook zeker in het Romeins, hè?
1: Houd ik de sturing op de zender. Ja, pas op, hè, jong. Je speelt met de klink van het Laurentius. Kom dan, moelemaker. Ik houd de liggen te vettig.
0: Ja, liggen de ogen. Die kon zich al, hè. Ja, short. Zal dat food noise zien? Want food noise is blijkbaar weer een nieuw woord. Food noise gaat er nu voor u. Maar klinieken voor eetstoornissen. Je ziet steeds vaker mensen met eetstoornissen binnenkomen die gebruik maken van afslankmedicatie. De klinieken zijn bezig met protocollen voor deze groep patiënten, omdat direct stoppen met die medicatie niet altijd de beste aanpak is. Want die dempt de zogeheten, daar komt die, food noise. Legt ook deze hoogleraar eetstoornissen uit.
2: Food noise is zoiets als dat je de hele tijd aan eten moet denken en dat de drang om te gaan eten steeds groter wordt. En om mensen te kunnen behandelen hebben we nodig dat ze dat voelen. Want dan kunnen ze tenminste ook voelen of het minder wordt, of ze het kunnen overwinnen. En als je zo'n spuit neemt, gaat dat met die spuit al weg.
0: Ja, ik heb binnenkort zoel van, hey, heb ze last van food noise? Oftewel, denk ze aan eten. Ja, dat is weg het nieuws, hè. Maar goed, zometeen gewoon even duiken in de kalender. Ik zie Maarten zich zeker weer een beetje op onweerstoorn. Zo van, ja, nou, dat gebeurt niet gaat, hoor. Is het weer erg?
3: Wow. Ja, het is maar hoe je het opvat.
0: Nou, we kijken het zo, hè. Hoe is dat weer?

0: Ik was in de kwanten. Van de kwanten hippen, de leuke hippen, de vrolijke hippen. Druim hier bij L1. Nou, ik ben er weer klaar voor.
1: Ja, zit ze klaar voor, jong.
0: Ja, er zat wel eens een momentje in het voor 10 uur. Deed zo meteen een gebied in de boterham. Dus even kijken wat er dan allemaal weer op de kalender staat van Maarten. Nou, laten we komen met het woordje van vandaag.
1: 30 juli.
0: Ja.
1: Doe non de ju.
0: Non de ju?
1: Doe non de ju.
0: Is toch eigenlijk gewoon een...
1: Ja.
0: Verrekkeling op zo, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook, ja, dat is ook Limburg. Dat is ook Limburg.
1: Verrekkeling.
0: Doe non de juge. Nou, non de juge, dat moet ik zeggen, niet zeggen. Dat is best wel, hè, in de christelijke...
1: Dat is wel een scheldwoord.
0: Ja, dat is wat. Ja. Dankjewel daarvoor, Maarten. Is er morgen wel wat netjes, zo kijk eens even vast.
1: Nou.
0: Huh?
1: Hmm.
0: Het is spannend.
1: Wacht maar af.
0: Ik ga afwachten. Zometeen krijgen we Route Regio met Rian Moonen. Tot morgen.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Op de A2 bij Born is vanochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden nadat de chauffeur onwel was geworden. Daardoor ontstond een lange file in noordelijke richting. Bij Museumcafé Ipanema van het Bonnefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. Schade ruim €20.000. En de Limburgse politie laat de speurhonden deze week trainen in de mergelgrotten van Geulum om hittestress bij de dieren te voorkomen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna €9,5 miljard. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar €1,6 miljard. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
14: Met jou. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

en Thorn would to be L1. Goedemorgen. Lust ons nog goed, regio. Leuk dat ze er bij is. En we beginnen vandaag in Venlo. Daar zit zijn bloedhete klus te wachten. Want het onderzoek bleek dat maar liefst 15 van de 33 schoolgebouwen tijdens de warme zomerdagen vul te heet wuren. Tijdens de hittegolf vlak voor de zomervakantie hebben sommige basisscholen zelfs hun tien aangepast of de deuren gesloten. De gemeente is op de hoogte en pakt de scholen aan bij geplande renovaties of nieuwbouw. Maar wij op snelle verkoeling zitten wachten, dat kan bedrogen uit. Want het duurt nog best wel lang om de plannen te realiseren. En ik ben ook wel benieuwd wie het is in andere gemeentes. Want in Venlo is dit nog bekendgemaakt. Maar wie is er bij dichtgegangen, bij de kinger of bij de kleinkinger? Mocht ze allemaal laten weten. En voor gelukkig ondergaat te vieren. En ze gieteren. Het biergilde Sint Gertrude besteedt 4 jaar. En wat ooit begon als een wild idee van 2 dorpsgenoten tijdens de coronacrisis, is nu een groot succes. Inmiddels telt die vereniging ruim 40 leden. En staan horeca en particulieren in de rij voor hun blond en voor hun triple. Ze verbouwen zelfs hun eigen hop in het dorp. En het is een klein bedrijfje. Had toch wel duizenden liters bier per jaar. Maar het plezier bleef voor de mannen voorop staan. Ze willen ook niet te groot weer. Ze gaan vooral nu het jubileum vieren. De hopoogst vieren. En ze organiseren op 4 september hun allereerste hopfest. En dan mocht je keren hoe het dorp met komen plukken. Hu is ook nog Zoomerwink. Dat is het nieuwe evenement in Heerlen. Dat wordt hier immer Choreo Tropical. Dat heet nu Zoomerwink, maar dat is net zo gezellig, of misschien nog wel gezelliger. De kinderen metmaken vanaf 12 uur in de binnenstad.

0: Bart Sorke, kijk maar zelf. BL1. Stom voor vlak voor het laatste weekend van het WMC in Kerkra. En op L1 TV neemt Rob Menedig met langs de hoogtepunten van het Wereldmuziekconcours van dit jaar. In de derde aflevering heb ze Jan van der Roos kunnen huren. Hij is jurylid en hij beoordeelt de beste orkesten ter wereld. Volgens Rob toch wel een vak apart.
1: Nou, een vak kan je het niet noemen, want het is wel inderdaad een heel aparte activiteit.
2: Wat maakt het apart?
1: Ja, je bent natuurlijk constant bezig met mensen te beoordelen die daar meestal extreem veel tijd in hebben gestapt. Dus wij vertrekken sowieso met heel veel respect, heel veel waardering voor wat die mensen gedaan hebben om zich aan te dienen en om dan inderdaad gejureerd of beoordeeld te worden. Dus dat is toch wel een constante. Sommige mensen denken dat jurors alleen maar zijn om mensen af te kraken. Maar dat is totaal echt niet waar. Er wordt met de meest positieve ingesteldheid gewerkt. Maar je moet natuurlijk kritisch zijn en moet uiteindelijk, als er een rangorde moet zijn, moet je iemand kiezen. Of moet je een orkest kiezen of een solist of wat dan ook. En dan moet je natuurlijk andere mensen een beetje teleurstellen die misschien ook dezelfde ambitie hadden. Dus het is wel apart in die zin dat je maakt er niet altijd vrienden mee, zoals men dat zegt. Maar, en er komt ook heel veel bij kijken, zal ik zo dadelijk even toelichten. Maar het is ja, gewoon een aparte vorm van met muziek omgaan.
2: Objectief zijn is toch onmogelijk in muziek? Is...
1: Een aantal dingen kan je meten. Zeg maar wat, stemming, samenspel, balans, zuiverheid, zo'n dingen. Juist de noten natuurlijk die gespeeld worden. Dus dat kan je allemaal min of meer beoordelen. Als er echt iets gebeurt dat fout is en je hebt het gehoord, ja, dat heb je natuurlijk gemerkt. Maar opvatting, interpretatie, de manier waarop de muziek wordt gebracht, de overdracht en zo, dat kan inderdaad wat minder objectief gemeten worden. En je ziet ook soms dat de punten heel dicht bij elkaar liggen. Dat wil zeggen dat de juryleden het zo goed allemaal vonden dat er eigenlijk geen echte duidelijke uitgesproken winnaar is. Enfin, zover over een winnaar kan spreken, want eigenlijk iedereen die hier meedoet vind ik een winnaar. Het is fantastisch wat die mensen doen. Maar nogmaals, je moet ergens een ranking maken en dan op een zeker moment moet je zeggen, oké, de meerderheid van deze mensen hebben uiteindelijk deze punten gegeven en door het feit dat ze zo dicht bij elkaar liggen, toont eraan dat het eigenlijk een close shot was, dat het niet echt een uitgesproken
2: een heel groot verschil was.
1: En dat hoort, bij de, hoort erbij eigenlijk. Als je meedoet aan een wedstrijd, weet je dat je op die manier ooit moet landen op 5e, 6e, 8e, 20e, 1e, 3e plaats, weet ik veel. En die ranking, ja, die moet gewoon door een aantal mensen beoordeeld worden. En als je daar een andere juryteam zit, heb je misschien waarschijnlijk een andere uitslag. Maar that's part of the game. Dus je moet ergens, als je dat niet kan aanvaarden, moet je niet meedoen.
2: Wie beoordeelt de jury?
1: Het publiek, denk ik. Ik weet altijd dat ik 100.000% eerlijk en objectief en naar eer en geweten probeer te jureren. En dat weet ik van mijn collega's ook. En dan, ja, wordt het niet geapprecieerd, dat is jammer. Hoort er inderdaad bij. Maar ik vind het sowieso leuk en fantastisch om al die mensen te zien en te horen vooral. Want het is echt geweldig wat hier eigenlijk allemaal zich aandient.
0: Jan van der Roos in gesprek met Rob Menne. De ganse aflevering van het WMC kent ze terugkijken op L1 TV en op L1.nl.

Wat klinkt het toch altijd leef, hè? ABBA zo samen in een groep, maar ze zitten er bovenop hier. The winner takes it all. Dat wordt heel erg duidelijk voor de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Want die maakten een parodie op ABBA met dikke pens. Maar dat hebben ze geweten, want de rechtszaak verloren. Nummer mot van Spotify af. Ze mogen wel nog live optreden, maar ja, het tegen ABBA opnemen, dat is toch wel dapper of naïef. Een van de twee in ieder geval.

0: Wat een hartig woordje met ik spreken, want ik dacht maar dat als ze koos, dat ze niet meer zou willen werken. Gewoon als het kan, als ze geld genoeg hebt, gezondheid is goed, alles, dan stop ik met werken. Maar het bleek toch heel anders te zitten.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis weer met Golden eSIM.
0: Bijna 10:30. Het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonnemaiers.
13: Een ongeval op de A2 in zuidelijke richting heeft vanochtend voor een lange file op de A2 in die zuidelijke richting gezorgd. Een vrachtwagen botste daar ter hoogte van Born tegen de vangrail nadat de chauffeur onwel was geworden. Twee van de drie rijstroken richting Maastricht werden afgesloten. DSM Firmenich verwacht dit jaar een hogere omzetgroei dan eerder voorzien. Het concern met hoofdkantoor in Maastricht profiteerde in de eerste helft van het jaar van groei in alle bedrijfsonderdelen. De omzet kwam uit op zo'n 4,66 miljard euro. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei over heel 2026 aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose zal uitkomen. Bewoners van appartementencomplex De Bouw in Vaals kunnen sinds gisteren weer terug naar hun woning. Ze moesten vorige week vertrekken nadat het dak van de naastgelegen Cereshoeve deels was ingestort. Na spoedreparaties en een controle door een onafhankelijk constructeur is vastgesteld dat de situatie weer veilig is. Bewoners verbleven tijdelijk in een hotel of bij familie en vrienden. Bij museumcafé Ipanema van het Bonnefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. De buit heeft een waarde van ruim 20.000 euro. Op camerabeelden is te zien dat diverse daders de stoelen meenemen. Politie roept getuigen op zich te melden. Het weer in Limburg. Vanochtend en aan het begin van de middag zonnig. De temperatuur loopt snel op naar zo'n 30 tot 33 graden. Later op de middag trekken enkele regen- of onweersbuien over onze provincie, mogelijk met stevige windstoten. En daarna koelt het af naar zo'n 25 graden.

Och, als het koos. Als het koos, dan zou ik stoppen met werken. Dan zou ik de ganse dag genieten van de zon. Niks anders meer doen. Lekker eten, lekker drinken. Hier en dan misschien een afspraak, maar verder niks plannen. Dat heb ik, denk ik, heel vaak en heel lang gehoord. Maar wat blijkt nu, de waarheid is heel anders. Want steeds meer ondernemers in Limburg die denken nou hun pensioen nog lang niet aan stoppen. Uit nieuwe cijfers van de KVK blijkt dat het aantal ondernemers van 67 en ouder de afgelopen 13 jaar ruim is verdrievoudigd. In Limburg gaat het inmiddels om bijna 12.000 gepensioneerden die nog bij de KVK stonden ingeschreven. En het had een duidelijke reden. Veel voelen zich nog hartstikke fit, willen hun ervaring inzetten, willen het netwerk niet verloren laten gaan, nog een beetje meedoen met de maatschappij, zich nuttig voelen. En vaak laten ze zich op parttime basis inhuren door hun oude werkgever of beginnen ze een eigen adviesbureau. Ja, voor mij gevoel zit het gewoon heel haaks op het hele idee van als ik eindelijk pensioen heb, dan gewoon ik. Nou ja, misschien niet, want dan gewoon ik doen wat ik wil. En als we wel eens blijven werken, dan is het dat natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd wie het zit bij dich. Heb zich nog die pensioen toegeleefd of leeft zich nog die pensioen toe met het idee van dan werk ik echt nooit meer? Of denk zich, nou inderdaad, ik vind dat eigenlijk ook wel fijn. Ik blijf betrokken bij mijn huidige werk of ik gewoon op een andere manier durf. Heel gervandig. Als ik eerlijk moet zijn, ik zou nu ook nog wel denken te blijven. Maar misschien ietsje minder. Maar dat kan.

Ik heb nog een pensioen, maar ik ken toch ook een appje van José. Die zegt, ik ben nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan, maar 8 jaar geleden ging ik met pensioen en ik heb het werk nooit gemist. Wel de collega's, zegt het weer.

0: Zometeen natuurlijk weer de metzinger. En de kump van het liedje van gisteren, dat wordt toen de geweldige suggestie van Bea.
1: Hoi Rian. Mijn suggestie voor de meizinger voor vandaag. Ja, met dit weer natuurlijk de zonnepanelen aardig aan het werk gezet. En weer het Nederlandse stroomnet aardig ontspanning gezet. Daarom kon ik vandaag voor Oymaren met het wankelcontact.
0: Ja.
1: Groetjes en nog een fijne uitzending.
0: Dank u, Bea. Ja, dat wordt een top idee. Dus dit is het geworden gisteren. En nu dacht ik vandaag, wat ken ik met wankelcontact? Wat ken ik met Oymara? En Oymara is een naam die gekozen is door Benedict Hafner. Die heeft natuurlijk eigenlijk geen Oymara. Maar Oymara staat voor Emes de Oute Alpenkump, een Almerer. En toen dacht ik, liedjes hoe aan ze huur zo Emes vandaan kump. Zullen we dat doen? Dus dat of in de titel gaat zitten van ik ben van hier of ik kom van daar. Of dat ze zegt van ik huur het op een andere manier daar aan. Laat het maar weten via de L1-app.
2: Het type zusje, het kum in de show, hey, ben je goed, regie.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Appen met de jocks. Download de L1-app.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. DSM Firmenich verwacht dit jaar een hogere omzetgroei dan eerder voorzien. Concern profiteerde in de eerste helft van het jaar van groei in alle bedrijfsonderdelen. Omzet kwam uit op 4,66 miljard. Op de A2 bij Born is vanochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden nadat de chauffeur onwel was geworden. Daardoor ontstond een lange file in zuidelijke richting. En bij Museumcafé Ipanema van het Bonnefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. Schade ruim 20.000 euro.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Mediamarkt korting voor 1799 euro. Mediamarkt.
13: Liefde voor Limburg.
14: Met jou.
15: Bij jou.
14: Dit is Route Regio.
16: Dit is

L1 met de vraag: heb je zich toegeleefd naar die pensioen of beste dan alsjeblieft werken? Want het aantal lui dat blijft werken na de 67 jaar is verdrievoudigd. Dus dat zijn er nogal gaat. Ik ben benieuwd wie het bij is. Ik kreeg een appje van Jan. Die zegt: ik werk nog gewoon in het bedrijf als kunstenaar. Ik ben 70 jaar. En Harry zegt: mijn vader zei van werken ga je niet dood. Ik geniet als pensionado, maar ik mag met veel enthousiasme en inzet nog in een Limburgs hotel wat dingen doen. Geweldig. Super dat contact met de gasten. Dat geeft enorm veel energie en plezier. Dat is gewoon een duur, Harry. En John de Abden Verhol, die zegt: ik heb 46 jaar bij de overheid gewerkt. En ik heb lange tijd naar mijn pensioen en de vrijheid toegeleefd. Totdat mijn vrouw in 2016 de diagnose borstkanker kreeg. Dat veranderde alles. Ik heb toen 2 jaar later de dienst vervroegd verlaten en samen met mijn vrouw nog een aantal fijne pensioenjaren beleefd. Ik kocht een caravan en een cabriolet, een Saab zit erbij. En daar hebben we nog mooie reizen mee gemaakt. Uiteindelijk zaaide de kanker bij mijn vrouw uit naar lever en botten. En is ze in maart 2024 overleden. Hij had zelf dan al nog een auto-ongeluk gehad en een rijverbod gekregen. Maar dit jaar had ze een rijbewijstruc gekregen en dat gaf mij mijn vrijheid terug. Daarna heb ik, zodat ik toch van de bank kom, gesolliciteerd bij Autoreset. Als hiker breng ik nieuwe auto's van A naar B. En reis ik per OV naar en van de locaties waar ik de auto's ophaal en aflever. Een bijzondere vorm van tijdverdrijf en dat doet me goed. Groetjes van John Oud Brunsen. Wauw, wat een verhaal, John. En wat goed om te huren dat ze nu met die vrije tijd toch ook veel fiets en af en toe vakantiepaks. Ja, en het gevoel heb met gaat werken, kom ik van de bank. Blijf ik bezig. Dat vult toch goed, och nooit pensioen. Wie zit er bij dicht? Zou ze graag willen stoppen met alles of blijft ze doorgaan? Mocht ze dat laten weten via de L1-app. Route Regio is dit, met straks de meezinger.

Als aan de gevraagd wordt aan welke liedjes heb ze herinneringen, dan komen er meteen een paar naar boven, vaak dezelfde. En vaak van die klassiekers, hoe met meer lui dat hebben. Oh ja, Bohemian Rhapsody, want nieuwjaarswisseling of dat soort dingen. Maar van deze word ik het even helemaal vergeten. Als ik deze huur, dan ben ik weer bijna 10. En dan zijn ik de gebrande cd van mijn pap. In de speler gewoon in de auto. Ik neem aan dat dat voor jou is, pap. Sorry daarvoor.

0: een beetje nostalgie af en toe, lekker toch? En Only and Two Times. Voor even afgeleid door de app, want toen stroomden de meezingers binnen. Die motten gewoon over een plaats, over een liedje dat zegt: hier kom ik vandaan. Kreeg dit appje binnen van Werner.
1: Bovenop de brug in Echt op de A3.
0: Oh, wacht. Dat is een verkeersmelding. Lucht, dat mocht meteen opvuren, Werner. Wacht.
1: Bovenop de brug in Echt op de A73 staat wederom de flitser. Rijden richting Venlo. A73 bij Echt staat een flitser bovenop de brug.
0: Dankjewel, hebben we dat meteen even metgepikt. Maar ik wou laten huren oerend hart van normaal, want dat is duidelijk te horen waar ze vandaan komen. Dat zit Werner Onnog. Krieg van me Yvonne, ik ben een Anton aus Tirol. Dat is ook een hele goede dankjewel daarvoor. Wat denkt Stig nog? Denkt ze bijvoorbeeld net als Wim aan Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama? Of Thank God I'm a Country Boy van John Denver? Laat het maar weten via de LN app.

0: Yo. 28 veel goede metzingers over dingen, plaatsen, hoe we vandaan komen. Wim, daar had het nog over Baker Street van Gary Rafferty. Ik heb nog gezien My Hometown van Bruce Springsteen. Maar ja, Bruce, de boss, daar hebben we al gehoord deze uitzending. Ik kreeg nog een appje van Journey, even loesteren.
1: Goedemorgen, Rian. Ik zit te denken aan een liedje van Romanese. Amerika. Helaas ben ik er zelf niet geboren, maar daar ga je er wel over. Als in Amerika is geboren. En dat is een lekker nummertje. Hoi.
0: Helaas ben ik er niet geboren. Dat is wel een echte fan. Dankjewel, Journey. Maar ik kreeg ook een appje van Erik. En het is misschien niet de meest vrolijke metzinger. Maar het is wel een om echt mee te blijven. Erik, dat moest denken aan Bluff. Met Aan de Kust. Dat is de metzinger van vandaag. Dankjewel voor alle appjes.
2: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: the courage.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
4: DSM Firmenich verwacht dit jaar een hogere omzetgroei dan eerder voorzien. Het concern met hoofdkantoor in Maastricht profiteerde in de eerste helft van het jaar van groei in alle bedrijfsonderdelen. De omzet kwam uit op zo'n €4,66 miljard. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei over heel 2026 aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognose zal uitkomen. Bewoners van appartementencomplex De Bouw in Vaals kunnen sinds gisteren weer terug naar hun woning. Ze moesten vorige week vertrekken nadat het dak van de naastgelegen Ceres-hoeve deels was ingestort. Na spoedreparaties en een controle door een onafhankelijk constructeur is vastgesteld dat de situatie weer veilig is. Bewoners verbleven tijdelijk in een hotel of bij familie en vrienden. De casco-restauratie van openluchttheater De Lichtenberg in Weert is bijna afgerond. Het basisherstel van het monumentale complex begon in 2024. Volgens architect Rob Langerslag, die zich al meer dan 20 jaar inzet voor het behoud van De Lichtenberg, is het theater nu gered.
5: Een raadslid heeft ook eens een keer gezegd toen hij hier op bezoek kwam: het leek wel een Aztekentempel in de Rimboe. Er waren heel veel stenen kapot. En die zijn allemaal eruit gehaald en opnieuw erin gebracht.
4: Voordat het weer in gebruik kan worden genomen, zijn onder meer een veiligheidsplan en een nieuwe bestemming nodig. Bij museumcafé Ipanema van het Bontefante in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag alle 88 terrasstoelen gestolen. De buit heeft een waarde van ruim €20.000. Op camerabeelden is te zien dat diverse daders de stoelen meenemen. Politie roept getuigen op zich te melden. Het weer in Limburg vanochtend en aan het begin van de middag. De temperatuur loopt dan snel op naar 30 graden tot 33 graden. Het is zonnig. Later op de middag trekken er enkele regen- en onweersbuien over Limburg. Mogelijk met stevige windstoten. En daarna koelt het af naar zo'n 25 graden.

0: Straits, Be All Aim, hele goede morgen. Steeds meer lui blijven werken na hun pensioen. En een van hen is Jan. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Jan, doe werks als kunstenaar in welk bedrijf?
1: In de Ator GmbH.
0: Wanneer ben
1: je een familiebedrijf.
0: Wanneer ben je dat begon?
1: Kijk, nu 50 jaar geleden.
0: 50 jaar geleden, Jan. En wat mag het dat ze dat zo lang al zo leuk vindt?
1: Ja, kijk, dat is op zijn creativiteit, op zijn vrijheid. We werken hoofdzakelijk voor bedrijven. En we doen hoofdzakelijk restauratiewerkzaamheden.
0: Oké, okay, dus wat moet ik me dan bij vuur stellen?
1: De nieuwe letters en de grasstenen, nieuwe grasstenen, ja, dat is bijna niks meer. Maar tegenwoordig veel glas- en loodreparaties.
0: Oh, wauw.
1: En nieuwe ontwerpen ook, hè, natuurlijk.
0: Ja, want dus is, die grafstenen, dat is tegenwoordig niks meer. Wat heeft zich nog meer zien veranderen in de afgelopen 50 jaar?
1: Van grafstenen naar urnen. Van de urnen, dat is ook al 0,0 geworden.
0: Oh, ja.
1: De kunst is helemaal verschoven. Van neoclassiek naar modern, zeg maar eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat is nu weer een beetje naar niveau weer aan het verschuiven.
0: Oh ja? Geeft het weer een beetje terug?
1: Dat is weer terug, de jaren 30, 40.
0: Oh ja, en wie zegt dat in die werk?
1: Dat zien we in de glas en lood, zien we dan bijvoorbeeld. En in de beeldhouwer. En we zien vandaag bronzen gieten. En ook in de bronzen beelden is dat weer terug. Beetje de Rodin-achtige stijl.
0: Wauw, en wie is dat voor dich om dat dan weer te maken?
1: Oh, ik vond dat leuk. Dat heel variant, hele grote variaties erin hebt.
0: Ja, wat maakt zich het liefst?
1: Bronzen beelden.
0: Oh, kijk. Dus dat is dicht goed gegund dat ze dan nu de cirkel rond kunt maken. Dat ze die weer kunt maken.
1: Ja.
0: Wat leuk zeg. En heb ze wel eens gedacht aan het stoppen? Want dan heb ze op een gegeven moment de pensioenleeftijd bereikt. En dan zit je erin tegen zich. Oh, wat lekker. En hoe kunt ze gaan?
1: Nee, want ik ben maar alleen toe. Zes mijn vrouw is al jaren geleden overleden.
0: Ja.
1: En nu heb ze toch nergens de netwerk. Heb ze, de best ook bezig. Ik kan me de hele dag niet de hele dag toezetten.
0: Ja. Nee, dat snap ik wel. Maar wieveel werkt ze dan nog?
1: En lekker vakantie, hè.
0: Wieveel werkt ze nog?
1: Ik werk nog 40 uur.
0: Oh, echt gewoon nog volle bak?
1: Ja.
0: Wauw, maar dan zijn ze wel lekker op vakantie.
1: Ja, ik zit nu, vandaag ik ga nu maandag naar Zuid-Limburg om voor lekker de vierdaagse lopen in Valkenburg. En daarna kon ik even naar Meijerhoven een week of twee.
0: Heerlijk, ja, toch ook heel even af en toe, heel even pauze.
1: Ja, ik had een keer of 4 of 5 voor jou op vakantie. Dus.
0: Ja, nou, dat is toch ook groot gegund. Dat liet me toch wel het minste. Ik geef toch een klein applaus, Jan, want de
1: massa-mens
0: dan 70 zijn en dan nog 40 uur werken. En het onnog zo leuk vinden wie dicht. En nog gezond genoeg zijn om het te kunnen doen.
1: Ja.
0: Dat is toch allemaal niet niks. Ik gun je een hele fijne vakantie. Kom lekker even bij.
1: Dank je.
0: En werk ze nog dan.
1: Ja, volgende week zal ze nog op de radio horen bij Maarten en Pascal.
0: Ah, ja, zeker. Dat komt goed.

Muziek uit Limburg. Ton Engels, Oet Kapel en Kalto Plat. Zal ik al verklappen? Kapel, dat is nee het antwoord in het roetenspel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Download de app of ga naar Golden eSIM.

0: Uit het Limburgse nieuws. De casco-restauratie van openluchttheater De Lichtenberg in Weert is bijna afgerond. Volgens de architect is het theater nu gered. DSM Firmenich verwacht dit jaar een hogere omzetgroei dan eerder voorzien. Het concern profiteerde in de eerste helft van het jaar van groei in alle bedrijfsonderdelen. De omzet kwam uit op 4,66 miljard euro. En de bewoners van appartementencomplex Der Bouw in Vaals kunnen sinds gisteren weer terug naar hun woning.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm.
3: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
4: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: twee stapjes naar rechts. En een beetje met de heupen. Rolls Royce. Best love would to be L1. Hele goede middag. Dit is het Limburgse nieuws van deze donderdag 30 juli. Jarenlang was het overwoekerd door onkruid en beklad met graffiti. Maar langzaamaan krijgt openluchttheater De Lichtenberg in Weert zijn oude allure terug. Na een ingrijpende restauratie worden de contouren van het bijzondere complex weer zichtbaar. Architect Rob Langeslag die zette zich daar meer dan 20 jaar voor in.
1: Er waren heel veel stenen kapot. En die zijn allemaal eruit gehaald en opnieuw erin gebracht.
2: Want al meer dan 20 jaar vecht hij voor het behoud van het Rijksmonument. Dat werd gebouwd voor de leerlingen van het Bisschoppelijk College eind jaren 50.
1: We lopen op het pad van de geestelijke leraren van de school. En we gaan naar de Mariakapel.
2: Ook de kapel is gerestaureerd. Maar dat was geen zekerheidje, want jarenlang lag het complex er zo bij.
1: Een raadslid heeft ook eens een keer gezegd toen je hier op bezoek kwam. Het lijkt wel een Aztekentempel in de Rimboe. Dat was de staat van verval. Die kapel is een kleinood, een sieraad. Heel klein, maar ook zo belangrijk. Doet denken aan Le Corbusier. Dat is een hele beroemde architect van de vorige eeuw. Denk aan de kapel van Rossan.
2: Het is nog maar een casco-restauratie. Dus alleen de basis is aangepakt. Maar Langeslag hoopt dat er in de toekomst weer leven is op het park.
1: Ik vind het een prachtig gebouw, een prachtig complex. En dat is ook die hoop, maar ook bijna het zeker weten dat dit een aantrekkelijk complex wordt voor iedereen. En ook dat je er doorheen kunt kijken en dat je kunt zien dat je omhoog gaat. De hemel in!
0: Architect Rob Langeslag over de Lichtenberg in Weert. Dit is Route Regio met onmiskenbaar het geluid van Somber. Nieuwe single heet My Body Isn't Ready.

0: en route regio. Met het L1 nieuws. Veel senioren denken pas aan verhuizen als het echt niet meer anders kan. Maar juist dan blijkt een passende huurwoning vaak niet direct beschikbaar. Daarom roepen 11 Limburgse woningcorporaties ouderen op om zich nu alvast vrijblijvend in te schrijven. Elvira Windhagen van de gemeente Valkenburg aan de Geul legt uit wat die strikcampagne inhoudt.
1: De strikcampagne houdt in dat wij via verschillende kanalen, bijvoorbeeld social media, Facebook, brieven, onze seniorenhuurders attent maken op het feit dat een inschrijving bij Thuis in Limburg ontzettend belangrijk is. Het blijkt dat ouderen vaak fijn wonen in het buurtje waar ze zijn. Ze denken dan ook vaak niet na over een inschrijving, maar op het moment dat iets in hun leven gebeurt, dat ze kwetsbaar worden, ze kunnen minder goed uit de voeten, ze worden ziek of ze verliezen hun partner en die staat er dan alleen voor. Ja, dan kan het wel eens zijn dat het niet meer de plek is waar je het liefste woont.
0: De campagne moet senioren dus bewust maken van de lange wachttijden op de woningmarkt. Wijkregisseur Ellen Maassen legt uit waarom je niet moet wachten tot verhuizen noodzakelijk wordt.
2: Voor hele populaire woningen, waar iedereen wil wonen, is 20 jaar inschrijftijd heb je zo nodig. Dus ook al denk je vandaag, nou, ik ga hier nooit weg. Ik ga hier tussen 6 planken de deur uit. Schrijf je gewoon voor de zekerheid in. Het kost je niks. Wie weet wat het leven je over 20 jaar heeft gebracht. En dan ben je misschien heel blij met jouw inschrijftijd.
0: 20 jaar, daar schrik ik wel van. Wijkregisseur Ellen Maassen die in Valkenburg de senioren helpt bij vragen over wonen en verhuizen. Je hoorde een bijdrage van onze collega's van Streek Omroep 1Z.

UB40 en Red in Me Kitchen. Riemen vast, oh, gaan we verder. Met één cryptische omschrijving nog één plaats in Limburg om kans te maken op die kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Nou, en vandaag gaat dat gewoon gebeuren. Dat weet ik nu al. De vraag is wie snel best. Nee, ik pluk er helemaal willekeurig in mijn zoet. Dus snelheid, dat mag niet doen. Vind ik niet als ze benodigd moest wie je raast. Ze gaat langzamer types. Maar het goede antwoord, dat moet natuurlijk wel binnenkomen via de L1-app. Hier komt de opgave. Bedevaartsoord zonder kruis. Bedevaartsoord zonder kruis. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Zie je een appje.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Net 12:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van Dennis Ewald.
6: Goedemiddag. De buren van de Ceresshoeve in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex Ter Bouw mogelijk instabiel waren geworden. Omdat bij de hoeve er direct naast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen na advies van een expert. De situatie zou nu weer veilig moeten zijn. Rijkswaterstaat vervangt vanavond een beschadigd stuk vangrail op de A2 bij Urmond. Daar botste vanmorgen een vrachtwagen tegenaan. De chauffeur was niet goed geworden. Hij is in zijn vrachtwagen verzorgd en er ontstond een flinke file in zuidelijke richting. Zolang het stuk vangrail niet vervangen is, geldt een lagere maximumsnelheid op dat deel van de A2. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich wil de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.000 mensen in dienst. Of Limburgse banen bij het voormalige DSM op de tocht staan is nog niet duidelijk. Het is tegenwoordig een Zwitsers bedrijf met een tweede hoofdkantoor in Maastricht. En midden in de zoveelste hittegolf van deze zomer moeten chocolatiers hopen dat hun producten niet smelten. Zoals deze chocolatier in Maastricht.
7: Zolang de airco het deed, is het geen risico.
8: De airco deed het hier?
7: Jazeker.
8: Kent chocola tegen hitte?
7: Tot een bepaalde graden en dan gaat het smelten. Ja. En als er dan weer stolt, dan wordt er grijs. Ja. Dan kunnen ze het ook nog eten. Ze doen het niet meer zo schoon uit, maar dan kunnen ze het wel nog eten.
6: Maar die grijs geworden chocolade verkopen, dat lukt waarschijnlijk niet meer. Het weer, zonnig en 30 graden. In de loop van de middag meer bewolking, meer wind en dan koelt het ook af. Gevolgd door regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In de avond droog en warmer dan 20 graden.

Police. Can't Stand Losing You. Te midden van het routespel. Kritische omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg. Bedevaartsoord zonder kruis. Dat is de opgave van vandaag. De op Kinnigveul Münster geleend binnen met verwijzingen naar Pater Karel. Ik zie een oog Panningen, kapel, genoemd Maria Kapel. Dat was een bedevaartsoord. 10 rijen heb ik voorbij zien komen. Smakt, Wittem, Stijl, Zwijkense. Is het misschien Brunsum? Dat denkt Paula nog. Maar dat is het allemaal niet. Oh, is het Mariadorp of Mesh IJsde Margraten? Maar ook dat is het helaas niet. Wat ik zeg dat het is, maak ze nog immer kans op die kaarten voor Kasteel Ten Harste. En ze naar appje 6 via de L1 WhatsApp. Koen Snoe en Never Going.

0: Adubs, echt geen zonnesteek. Dit wordt gewoon echt toppertje. En Guillermo en Tropical Danny BL1. Zou het goede antwoord al binnen zijn op dag 1 van het routespel Bedevaartsoord zonder kruis? Dat worden opgaaf. Tien Raya en gezin. Hi, Helen.
1: Hoi.
0: Dat best wel.
1: Hoi, Rian.
0: Zit ze in de auto?
1: Ja.
0: Kunt ze wel?
1: Bel aan het schrijven.
0: Oh, oké, dat is goed. Ja, ik moet het toch maar even checken.
1: Ja.
0: Ik moest al een beetje lachen om die WhatsApp-beschrijving. De koffie loopt. Sportiever zal het vandaag niet worden.
1: Nee, dat klopt.
0: En dus bel ze vanuit de auto. Ja, ik ben wel heel blij dat het allemaal klopt met elkaar. Dat is toch helemaal fijn.
1: Ja.
0: Heb ze metgedaan met het routespel?
1: Klopt.
0: Wat is die gedachtegang erbij?
1: Nou, Valkberg in Noorderschot.
0: Mm-hmm.
1: En het kruis wat bovenop de berg stond, ja, dat is de weg hiernaast.
0: Exacte gedachte. Valkenburg vanwege de Lourdesgrot, Bedevaartsoord en zonder kruis. Want dat grote lichtkruis op de Wilhelminatoren, dat is er niet meer. Er werd wel geroepen dat het weer terug moet komen, maar op dit moment is het er niet. En dus, ja. Helene, heb ze gewonnen. Kaart voor de kasteel ten Aartsen.
1: Dankjewel.
0: Gewoon het met de regelen. En dan wens je zich alvast heel veel plezier. En dan is ook koffie. Dus dan kan ze ook lekker nog een kopje koffie drinken. Oh, moest ze wel een klein beetje wandelen. Geet dat?
1: Ja.
0: Oh, toch wel.
1: Ja,
0: gelukkig. Kent ze dan nog een stuk vla eten? Heb ze de beloning wel weer verdiend?
1: Ja.
0: Kup goed. Dank je, Helene.
1: Dank je wel.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra.

0: Nicolai Sepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve naast hun complex. Op de A2 is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd. Bij Urmond moet in zuidelijke richting een stuk vangrail worden vervangen. En DSM Firmenich schrapt 1000 van de 28.000 wereldwijde banen. Of daar banen in Limburg bij zijn, is nog niet duidelijk.
2: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm.
5: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: Gereedschapkist, meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
8: Top! Jij blijft Bob.
6: Maf Kees.
7: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
9: Hits. Humor. Dit is Hit.

0: Topic in A7S. En Breaking Me Be hit up op deze donderdagmiddag. Van harte welkom met natuurlijk het nieuws van de dag. Limburgse politiehonden krijgen niet buiten, maar in de mergelgrotten training. Ja, dit om te voorkomen dat de dieren met hittestress te maken krijgen. Het hele verhaal lees je natuurlijk online via onze site l1news.nl. Hey, in deze vakantieperiode mocht ik kiezen uit welke vief een trek kunt rijden. Is het vandaag uit de vief van Journey, Mink de Veel of uit de vief van Arno en Anita Meijer?
1: Hoi, ik ben Journey. Het nummerke is van Mink de Veel, oftewel Willy de Veel. De Macero Corazon.
2: Dus heb ik ook aangevraagd voor de vief. Anita Meijer, Why Tell Me Why?
0: De vief. Nou, laat maar komen. Welke suggestie, die van Journey of die van Arno, even dumpen in de L1 WhatsApp met een audioberichtje? Vinden we hartstikke gezellig. Dit is Lex

Blood en If Only I Could. Het is vandaag tropisch warm, temperaturen tussen de 30 à 33 graden in de provincie. Met vanmiddag natuurlijk ook nog kans op enkele stevige buien met onweer. Hey, vergeet in de vrunkje een appje te sturen. Het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Vinden ze hartstikke leuk om Gert van dicht te huren. Het is LA met

0: Avril Lavigne. En Complicated. Zometeen in het LE Nieuws hoor je waar je gas moet terugnemen op de A2. En de zangeres die altijd bagage moet bijboeken om al haar zonnebrillen met te kennen nemen op reis.
1: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De buren van de Ceres-hoeve in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex ter bouw mogelijk instabiel waren geworden, omdat bij de hoeve direct daarnaast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen. Na advies van een expert en de situatie zou nu weer veilig moeten zijn. Rijkswaterstaat vervangt vanavond een beschadigd stuk vangrail op de A2 bij Urmond. Daar botste vanmorgen een vrachtwagen tegenaan. De chauffeur was niet goed geworden. Hij is in zijn vrachtwagen verzorgd en er ontstond een flinke file in zuidelijke richting. Zolang de vangrail niet vervangen is, geldt een lagere maximumsnelheid op dat deel van de A2. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich wil de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.000 mensen in dienst. Of Limburgse banen bij het voormalige DSM op de tocht staan, is nog niet duidelijk. Het is tegenwoordig een Zwitsers bedrijf met een tweede hoofdkantoor in Maastricht. En midden in de zoveelste hittegolf van deze zomer moeten chocolatiers hopen dat hun producten niet smelten. Zoals deze chocolatier in Maastricht.
10: Zolang de airco het deed, is het geen risico.
11: De airco deed het hier?
10: Jazeker.
11: Kent chocola tegen hitte?
10: Tot een bepaalde graden en dan gaat het smelten. Ja. En als er dan weer stolt, dan wordt er gries. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze doet het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
9: Maar die grijs geworden chocolade nog verkopen, dat lukt waarschijnlijk niet meer. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking, meer wind en dan koelt het af. Gevolgd door regen en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In de avond droog en warmer dan 20 graden.

No doubt, it's my life in Hittappen. Dit is L1. Wil stik alvast een vief reserveren voor het komende seizoen? Hey, dat kennen via de site L1.nl. En tijdens de zomerperiode kiezen voor eentje uit welke vief. Dit keer die van Journey of die van Arno. De appjes zijn binnengekomen, dank voor het durfgeven. Maar dat telgram heb ik toes laten liggen, want dit wordt gewoon uit te rekenen op mijn dikke vingers. Hè. De winnaar, uit de vief van Franco Mink de Veel. Dit is Timis Yado Corazon, be alleen.

0: nieuwe single van Cameron Whitecamp en The Kingdom of Fear. Ja, ik ken het onder de tafel doen, maar het hoeft helemaal niet. Het kan gewoon handjeklap opzender, hè? Gewoon transparant. Want we hebben online namelijk een internetradiostation met 24/7 de lekkerste Limburgstalige muziek. Plattewegradio.nl. Een van de hits van Plattenweg is nu op L1. Rosé Vilvois en dansen.
1: Brief aan de Vriethof is 93 jaar. De ruk Steven Krom, een piezelig grieshaar. Zie is al get doof, het lopen get lastig.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel

0: Ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve naast hun complex. Op de A2 is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd. Bij Urmond moet in zuidelijke richting een stuk vangrail worden vervangen. En DSM Firmenich schrapt 1000 van de 28.000 wereldwijde banen. Of daar banen in Limburg bij zijn, is nog niet duidelijk.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.

0: Shania Twain en Anna Marie. LA. En Unhealthy wil zich alvast een vief reserveren voor het volgende seizoen. Ja, dat klinkt echt televisie dit, hè? Het volgende seizoen. Ja, dat kennen we via de site van ons, hè? L1.nl. En tijdens de vakantie, oet welke vief? Tig moest kezen, oet de vief van Mart dit keer of oet de vief van Franco?
1: Taylor Dane staat in mijn vief.
2: Hoi allemaal, Franco hier. Huppen lekker los op de Bamboleo van de Gypsy Kings.
3: Bamboleo!
0: De Vief. Lekker verantwoord smullen, dat kennen via de L1 WhatsApp hier in Hitappen. Welke keer het weer? Oet de Vief van Macht, Taylor Dane of Oet de Vief van Franco en de Gypsy Kings? Ik ben benieuwd. Een audio-appje is van harte welkom via de L1 WhatsApp. Het is Hitappen hier op de donderdagmiddag met Sheila E. Zometeen, A Love Bizarre. Na Mensenkinderen, dit is Moeie

En Alaf Bizar, ja, dat verhaal is het zeker. Want een student uit Frankrijk had in Singapore een boete gekregen van 400 euro. Hij haalde een rietje uit een frisdrankautomaat om deze vervolgens gelapst en al weer terug te leggen in de machine. Wat

0: Maroon 5. Zometeen in het LA Nieuws hoor je vanaf wanneer het stuk vangrail langs de A2 wordt gerepareerd. En de DJ die altijd ruimte maakt voor de lokale keuken.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De buren van de Cereshoeve in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex ter bouw mogelijk instabiel waren geworden. Omdat bij de hoeve er direct naast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen na advies van een expert en de situatie zou nu weer veilig moeten zijn. Rijkswaterstaat vervangt vanavond een beschadigd stuk vangrail op de A2 bij Urmond. Daar botste vanmorgen een vrachtwagen tegenaan. De chauffeur was niet goed geworden. Hij is in zijn vrachtwagen verzorgd en er ontstond een flinke file in zuidelijke richting. Zolang de vangrail niet in orde is, geldt een lagere maximumsnelheid op dat deel van de A2. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich wil de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenich meer dan 28.000 mensen in dienst. Of Limburgse banen bij het voormalige DSM op de tocht staan, is nog niet duidelijk. Het is tegenwoordig een Zwitsers bedrijf met een tweede hoofdkantoor in Maastricht. En midden in de zoveelste hittegolf van deze zomer moeten chocolatiers hopen dat hun producten niet smelten. Zoals deze chocolatier in Maastricht.
8: Zolang de airco het deed, is het geen risico.
9: De airco deed het hier?
8: Jazeker.
9: Kent chocola tegen hitte?
8: Tot een bepaalde graden en dan gaat het smelten. Ja. En als er dan weer stolt, dan wordt er gries. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze doet het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
7: Maar die grijs geworden chocolade verkopen, dat lukt waarschijnlijk niet meer. Het weer, in de loop van de middag meer bewolking, meer wind en dan koelt het af. Gevolgd door regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In de avond droog en warmer dan 20 graden.

0: Goed liefhebber van de lokale keuken, Lost Frequencies and Live It All.
1: L1.
0: Yes, we hebben even het telraam erbij gepakt. De grote berg in de L1 WhatsApp bekeken. Er zijn toch best aardig wat appjes binnengekomen. Zeker voor deze zomervakantieperiode. Oet, welke vief? Dit keer in de battle. Die van Mart, Taylor Dane of die van Franco en de Gypsy Kings. Diverse appjes binnengekregen. Onder andere van Tom voor de Gypsy Kings. Er zijn toch wel een aantal appjes binnengekomen voor Prove Your Love. Maar we hebben één stem voor Chill. Even kijken naar de audiobak.
2: Hey Stefan, Oet de Vief. Nou, doet maar Taylor Dane. Jeugdsentiment, altijd leuk. Goeie uitzending en tot de volgende ronde. Doei doei.
0: Nou, eens even kijken wat Wil ervan vindt.
3: Hey Stefan, Wil het ballen. Ja, dat heb ik met de bandolero. Dat vond ik wel leuk. Groetjes, fijne uitzending.
0: Nou, één stem voor Chill is het toch geworden.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Op het Gemmelotterrein in Sittard-Geleen is gisteren een dode gevallen. Een 63-jarige medewerker van SEBIC raakte bekneld. Dat is vandaag bekend geworden. Op de A2 is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd. Bij Urmond moet in zuidelijke richting een stuk vangrail worden vernieuwd. En 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve naast hun complex.
9: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval

0: al was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet Weg.eu.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
4: Liefde voor Limburg. Hits.

Manners en Someone to You. Dit is L1 Hittappen hier. Door de droogte in Europa gaan we binnenkort kleiner fruit in de schappen zien. Naast het kleinere formaat gaan we ook meer betalen voor fruit. En ING blijft in alle landen waar het actief is meer klanten trekken. De bank verstrekt meer leningen, verkoopt ook meer beleggingsrekeningen. Hey, al het nieuws uit eigen provincie, hè, is natuurlijk ook te vinden via de site van ons, hè, L1.nl. Waaronder het verhaal over de politiehonden die niet buiten maar in de Merkelgrotten trainen. L1nieuws.nl en via de L1 Nieuws app. Het is Hittappen hier met... Zullen we voor een rondje van drie doen? Komt-ie. Kaoma, Lambada, Somber en dit zijn de Pet Shop Boys.

Het werd nog steeds gedeeld met glitterplaatjes en al op Facebook. En het gaat rond in al die groepsapps. De lekkerste muziek bij je alleen. Ja, van harte welkom. De rode loper ligt uit met Rihanna, Calvin Harris, We Fall.

0: Calvin Harris, Rihanna, We Found Love. Best wel nog op zoek naar iemand die een muur kan stukken. Nou, in het Limburgse Theater huurde de zanger die daar helaas geen tijd meer voor had.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Bij een incident op het Gemmelotterrein is gisteren een dode gevallen. De arbeidsinspectie meldt vandaag dat een 63-jarige medewerker van SEBIC bekneld is geraakt in een machine. Dat gebeurde kort voor de middag. Op het industrieterrein in Sittard-Geleen hangen vlaggen half stok. De buren van de Cerashoeve in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex Ter Bouw mogelijk instabiel waren geworden. Omdat bij de hoeve er direct naast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen na advies van een expert. De situatie zou nu weer veilig moeten zijn. Rijkswaterstaat vervangt vanavond een beschadigd stuk vangrail op de A2 bij Urmond. Daar botste vanmorgen een vrachtwagen tegenaan. De chauffeur was niet goed geworden. Hij is in zijn vrachtwagen verzorgd en er ontstond een flinke file in zuidelijke richting. Zolang de vangrail niet in orde is, geldt een lagere maximumsnelheid op dat deel van de A2. De werkzaamheden beginnen vanavond om 9 uur. Gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenig wil de komende 2 jaar ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Wereldwijd heeft DSM Firmenig meer dan 28.000 mensen in dienst. Of Limburgse banen bij het voormalige DSM op de tocht staan is nog niet duidelijk. Het is tegenwoordig een Zwitsers bedrijf met een tweede hoofdkantoor in Maastricht. En midden in de zoveelste hittegolf van deze zomer moeten chocolatiers hopen dat hun producten niet smelten. Zoals deze chocolatier in Maastricht.
6: Zolang de airco er duidt, is het geen risico.
7: De airco duidt het hier?
6: Jazeker.
7: Kent chocola tegen hitte?
6: Tot een bepaalde graad en dan gaat het smelten. Ja. En als er dan weer stolt, dan wordt er gries. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze doet het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
5: Maar die grijs geworden chocolade nog verkopen, dat lukt waarschijnlijk niet meer. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking, meer wind en dan koelt het af. Gevolgd door regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In de avond droog en warmer dan 20 graden.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kijk eens even op die telefoon van Dick. Wat staat erop? Smartphone needs to cool down before you can use it.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Teerke.
0: Nou, gelukkig staat op de kerkklok 15:40. Een nieuwe ronde van het Limburgske Teerke met ex-tucador Erwin. Dit is Veerzomerslaan.

0: Amy Winehouse en Rehab. Zometeen Ruben op de radio, L1 vandaag. Inclusief een nieuwe ronde van de L1 Nuitsquiz. Prijzen pakken en de lekkerste hits onderweg noos.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Op het Gemmelotterrein in Sittard-Geleen is gisteren een dode gevallen. Een 63-jarige medewerker van SEBIC raakte bekneld. Dat is vandaag bekend geworden. Op de A2 is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd. Bij Urmond moet in zuidelijke richting een stuk vangrail worden vernieuwd. En 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve naast hun complex.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds 1,5 week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem.

0: Dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK-paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dig.
3: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
4: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
5: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazijk.be.
4: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
6: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: donderdag-editie van Ellen Vandaag werd hier net afgetrapt door niemand minder dan Taylor Swift met The Cruel Summer. Ja, ergens kunnen we ons daar wel een beetje in vinden, denk ik. Tegelijkertijd ook wel apart om te kunnen zeggen dat, ja, denk ik toch, heel veel mensen content zijn met de regen die nu valt.
1: Ellen Vandaag met Ruben Wekers.
0: Of het dan ook die droogte meteen oplost, dat is maar zeer de vraag. Maar goed, even een beetje verkoeling vanuit de lucht, dat is geen overbodige luxe, denk ik, na al die warme dagen. En ook nog wel de warme dagen die nog gaan komen. Vandaag zaten we ook alweer dik boven de 30 graden. En denk nou trouwens niet dat alleen obers, bouwvakkers, hoveniers, verkeersregelaars of andere beroepen die zich allemaal buiten afspelen, dat die mensen het dan moeilijk hebben. Nee, vanmiddag gaan we even op bezoek bij één specifieke winkel.
2: Ik ken chocola tegen hitte, hè?
3: Tot een bepaalde graden en dan gaat het smelten. Ja.
2: Wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan wordt er zacht. Dan wordt er zacht. En als er dan weer stolt, dan wordt er gries. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze ziet het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
0: Ja, vanmiddag het perspectief van chocolatiers. Want die hebben natuurlijk ook een beetje de uitdaging om alle proviant in de winkel niet te laten verhangeren in donkerbruine pudding. Trouwens, nog meer culinaire zaken. Vanmiddag zal ik het zeggen. We duiken namelijk ook even in de historie van het voedsel dat je misschien wel van merken in de ontbijtkommetje uitzitten. Namelijk cornflakes. Wist u dat cornflakes oorspronkelijk bedacht zijn om mensen te weerhooien van seksuele activiteiten zoals masturbatie? Begin de jeugd en honger maakte John Harvey Kellogg, en al begin je achternaam in de cornflakeswereld, een product met zo min mogelijk dierlijke producten, vet en kruiden, zo namelijk lustgevoelens opwekken. Nou, daar giet het dan later vanmiddag over. Of meneer Kellogg dan de masturbatietrend uigt om mij te wijten tegen te gaan. Dat is me een beetje de vraag. Komen dit fragmentje tegen goed? De Belgische versie van Man bij het Hond.
4: Ja, dat in de tijd cornflakes, dat eigenlijk per ongeluk uitgevonden is geweest. Dat was een Amerikaanse dokter en die had dan corn, allee, mais, in de oven laten liggen per ongeluk. En de volgende dag was dat cornflakes.
5: En zo praat je dan met de vrouwen op café. Amai, jij moet nogal succes hebben dan mee.
4: Vertelde jij dan een leuk weetje over cornflakes, hè? Als het een blik.
5: Vroeger zat dat toch altijd speelgoed bij de
4: corn? Oh, wat een leuk weetje.
5: Maar jij stak dat altijd in je poep. Dus we zijn gestopt met dat te kopen. Zeg, wat had jij nu wel graag vroeger?

0: snel de afgelopen 3,5 minuut met de armen over elkaar, flink gefronsde wenkbrauwen, te denken, waar ken ik deze plaat nou van? Nou, ik zal je verlossen hoor. Komt die origineel uit 1999?
1: Leun op mij.
0: Van Rut Jacot natuurlijk.
1: Kom maar hier en leun op mij.
0: Daar maakte de Kesselse Merel Koman alias Blackbird dan de Engelse vertaling van Lean on Me bij L1 Vandaag. Waar we trouwens zometeen in deze schoolvakantie de enige spreekbeurt van Limburg weer hebben. En die spreekbeurt zometeen gaat over een nogal aparte diefstal. Normaal gesproken dan is geld of goud of wat dan ook de beoogde buit. Dat was gisteravond iets anders. Zometeen hoor je er meer over.

0: Nou, Peter was net onderweg richting een of andere Spaanse camping. Dan hebben we de Spaanse vocabulaire nog even bij kunnen spijkeren hier met Juanes. En natuurlijk Nelly Furtado. Ondertussen gaat het hier dus over uitzonderlijke diefstallen. Ja, ik zit nog even na te zoeken. Een paar weken geleden werden er ergens in Nederland nog honderden kilo's Emmentaler kaas gejat. Ik zit ook even te kijken. In maart van dit jaar nog 12 ton aan KitKat repen. Gestolen bij een Nestlé-fabriek. Ja, ik moet zeggen, het onderwerp van de spreekbeurt past op zich ook wel een beetje binnen die categorie.
1: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd gaat
2: nu hier. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen.
3: Diefstal van terrasstoeltjes? Wie kijkt daar normaal gesproken van op?
4: IJzeren kabels en camera's hielden de dieven niet tegen.
3: Nou ja, we hebben het dan ook niet over zomaar terrasstoeltjes.
5: Dit zit toch fantastisch.
3: De 88 gestolen stoelen van het Museum Bonnefante zijn meer dan 20.000 euro waard. Dan heb je stoelen en stoelen, maar 20.000 euro.
4: En het waren niet zomaar stoelen.
3: De prijs van de stoelen zit hem vooral in het ontwerp. Chic gezegd, het design. De Bonnefante stoeltjes zijn van Fermop Luxembourg. Een Frans merk in tuinmeubilair van metaal of aluminium. Gemaakt in Franse fabrieken en dus niet in een of ander lage lonenland. En niet onbelangrijk, de stoelen zijn een lust voor het oog.
5: Maar dat is lekker, zeg.
3: En dat hoort bij een kunstmuseum als het Bonnefante in Maastricht. Daar is bijna alles kunst. Het gebouw, de enorme kunstcollectie, de hele presentatie en dus ook de stoeltjes in het museumcafé. 88 stuks. Allemaal gestolen. Op beveiligingscamera's is te zien hoe het dievengilde te werk ging. Gewoon de stalen kabels waarmee de stoelen vast zaten kapot knippen en meenemen die handel. Eigenlijk een koud kunstje.

0: lekker, man. En dat kan natuurlijk ook gewoon op de donderdag, de zondag in het zuiden, Roanezen. Trouwens, zo meteen het laatste Limburgse nieuws en dan huurtje. Wat betreft de vrijdag, of we weer richting de 30 graden gaan morgen.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Het laatste nieuws uit Limburg, dat horen we van Dennis Ewald.
3: Goedemiddag. De vrachtwagenchauffeur die vanmorgen niet goed werd op de A2 en tegen een vangrail botste, is overleden. Dat meldt de politie. Ongeluk gebeurde vanmorgen ter hoogte van Urmond in zuidelijke richting. De man werd ter plekke behandeld en er ontstond een forse file. Rijkswaterstaat gaat vanavond vanaf 9 uur het beschadigde stuk vangrail vernieuwen. Bij een incident op het Gemmelotterrein is gisteren een dode gevallen. De arbeidsinspectie meldt vandaag dat een 63-jarige medewerker van SEBIC bekneld is geraakt in een machine. Dat gebeurde kort voor de middag in een proeffabriek van de Brightlands Campus. Op het industrieterrein in Sittard-Geleen hangen de vlaggen half stok. De buren van de Ceres-hoeve in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex Der Bouw mogelijk instabiel waren geworden, omdat bij de hoeve direct daarnaast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen na advies van een expert en de situatie zou nu weer veilig moeten zijn. Midden in de zoveelste hittegolf van deze zomers moeten chocolatiers hopen dat hun producten niet smelten. Zoals deze chocolatier in Maastricht.
4: Zolang de airco duidt, is het geen risico.
5: De airco duidt het hier?
4: Jazeker.
5: Kent chocola tegen hitte?
4: Tot een bepaalde graad en dan gaat het smelten. Ja. En als dat dan weer stolt, dan wordt er grijs. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze doen het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
3: Maar die grijs geworden chocolade verkopen, dat lukt waarschijnlijk niet meer. En sport, atletiek. 2 Limburgers komen in actie op het EK atletiek. Het gaat om 2 lange afstandslopers. Jennifer Gullikers uit Elslo doet bij de vrouwen mee aan de 5 en 10 kilometer. En Mahadi Abdi Ali uit Stijn loopt dezelfde onderdelen bij de mannen. Gullikers is Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Het EK wordt volgende maand gehouden in het Engelse Birmingham. Het weer, regen en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In de avond droog en warmer dan 20 graden. In de nacht wordt het nog een graad of 17. Morgen weer warm, het wordt 30 graden, met in de loop van de dag kans op regen.
0: Blijft die chocolade toch wel weer een beetje smelten, denk ik. Dennis, dankjewel. Zo meteen hier het grensgevalletje. Ja, ik moet zeggen, alle 3 de platen die vandaag op het keuzemenu staan, hebben ook wel een flinke tropische inslag.

0: iedereen heeft wel eens zo'n momentje dat je het even jezelf afvraagt. Kijk je in de spiegel en dan do you think I'm sexy? Rod Stewart is ook ondertussen hier. De welbekende hoogste tijd.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Jawel, ook op deze donderdagmiddag die vraag aan uw adres. Trouwens, zomerse inslag bij het grensgeval vandaag. Absolute zomerrits natuurlijk dan. Uit buurlanden zoals België, Duitsland, maar natuurlijk ook uit ons eigen Limburg. En bij die laatste twee, ja, is er best wel een Grieks tintje mee gemuut.
1: Het grensgevalletje.

0: Jantje.
1: Jazeker, zet u de Oezo en de Tzatziki maar op tafel. Dan is Erwin van het Merkur met de Griekse Nacht. Rex Gildo met de Leste Sertaki. Of Vaya con Dios van Ubels. Ze roept u maar.

0: heerlijk. Beetje Braziliaanse carnaval in de heerlijk verzengend hete zomer. Van natuurlijk Bellini, Samba de Janeiro, BL1 vandaag. Ondertussen, ja, ondanks de regen nog altijd wel boven de 30 graden in de provincie Limburg. En ondanks de bouwvak giet de gigantische klus, de mammoetklus, zul je wel kunnen zeggen, de verbreding van de A2 tussen Echt en Sittard, goed door. Maar dan wat minder bouwvakkers. En ja, het zal niet als een absolute verrassing komen als dat ik zeg dat die bouwvakkers zou niet per se heel makkelijk hebben in die sits. Dat zoekt dan ook verslaggever Kim Langenslag vanmiddag.
1: Betonvlinderen vlak naast de A2 in de volle zon. Voor deze bouwvakkers is het even doorbijten.
2: Ja, het is behoorlijk pittig. Het is heel warm. Het is echt heel warm. Ja.
1: Respect voor deze mannen en om de pijn voor de bouwvakkers iets te verzachten, zijn er wel maatregelen genomen.
3: Vaker de schaduw opzoeken, meer drinken en we hebben iets nieuws, dat zijn deze coolpacks. Daar werken de mensen die vooral buiten werken in de zon, die kunnen zo'n coolpack dragen en die houd je iets van 4 uur echt cool.
4: Eigenlijk een beetje zoals wielrenners bijvoorbeeld of de Olympische atleten.
3: Volgens mij doen wielrenners het ook af en toe, ja.
1: En dan is het ook nog eens bouwvakvakantie, waardoor veel werknemers op vakantie zijn.
2: Geen bouwvak van mij. Nee, we gaan gewoon door.
5: Totaal heeft Boskalis ongeveer 200 mensen op dit werk bezig. Maar de vakantie toch nog altijd mannen 50 die echt nog aan het zwoegen zijn.
3: Het is een overleg met de mensen. Niet iedereen die wil in deze periode vakantie. We dwingen ze niet, hè. Ik bedoel, het is natuurlijk ook aan hun. Maar je hebt altijd wel genoeg mensen die bereid zijn om toch door te werken.
1: Over een paar weken is de A2-bouwploeg weer op volle sterkte. En dat is nodig, want er komen nog wat grote uitdagingen aan. Ook voor de weggebruikers.
5: Tuurlijk, nachten zullen nog een keertje dichtgaan. Onderliggend wegennet ook af en toe. En we werken natuurlijk, we zijn keihard aan het werken om de eerste weekendsluiting weer, die in oktober gepland is. Dit keer ook met een vrijdagafsluiting. Dus dat gaat extra hinder veroorzaken. Daar zijn we nu druk mee bezig om dat goed voor te bereiden.

0: donderdag namiddag, dan is het weekend toch wel al enigszins in zicht. En mocht je nou geen bouwvak hebben, dan is dat heilige weekend zo daar. De weekend was het thema Take My Breath. Ondertussen stevenden we heel zo'n beetje af. Ja, toch wel een unanieme score. En dan heb ik het natuurlijk over...
1: Het grensgevalletje.

0: voetballetje.
1: Ja, maar het liet dus dat Rex Gildo en de Belgische afvaardiging in de vorm van Vaya Condios echt wel plaats zullen moeten gaan maken voor niemand minder dan Erwin. Vanuit Maastricht over een Griekse nacht. Of gij nog zoiets van, nou, doe het mij maar iets anders. Dan moet je het er even snel laten weten.

0: Heerlijk suikerzoet, hè? De Supremes natuurlijk met Baby Love. Je hebt zin eensgezind vandaag, durf ik te zeggen. Want echt een, ja, toch tamelijk unieke score. Alle stemmen gingen vandaag richting de Limburgse afvaardiging. Ja, met een beetje een Grieks tintje dus. Ik zit te denken, ja, op zich wel, kunt je het wel goed van pas. Mot dus haakjes. Binnenkort nog een keer naar het Griekse eiland Kos op vakantie. Dus ik kan zeker, ja, niet dat het een rol speelt, hè, maar ik kan zeker leven met deze keuze.
1: Hallo, toch maar de Griekse nacht van het Mercantour. Hoi, hoi.
0: Ja, dat zachte dan ook nog Erik, Journey, Ellen en dus ook Jan. Ja, allemaal zoiets van, doet je de Griekse

0: Kelly Clarkson hier op precies 5 uur. Zometeen aan de rechterkant van 5 uur. Een vrij uitzonderlijk verhaal, durf ik al te zeggen. Hoor je namelijk wat masturbatie en cornflakes nou gemeen hebben.
1: Hoe lekker?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
3: Pittelbeentje en Ben Kramer.
4: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
3: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Appen met de jokes, download de L1-app.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrachtwagenchauffeur die vanmorgen niet goed werd op de A2... en bij Urmond tegen de vangrail botste, is overleden. Op het Gemmelotterrein in Sittard-Geleen is gisteren een dode gevallen. Een 63-jarige medewerker van Sebic raakte bekneld. En 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve... direct naast hun complex.
7: Dit is L1, met het nieuws van 5 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen...

0: Maatregelen worden genomen omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden.
1: Peter Beense en Ben Kramer.
2: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
1: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
3: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Het oude boerenleven herleeft in Eindighuizen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighuizen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
5: 12 september, Temple of Classic Rock.
6: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
5: Doors open, 12:30 middags.
6: Get your tickets at dedoolhof.nl.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Het zal de wederhelft maar zijn. Lief, maar ook een beetje psychopathisch. Eva Max, Sweet But Psycho, hier net bij L1 vandaag. Na 5 uur, dan hebben we nog alles wat historisch materiaal. Vandaag ook. En ik durf te zeggen, dat is best culinair historisch materiaal. Het verhaal hoe cornflakes zijn ontstaan.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Achter de datum van vandaag, deze laatste donderdag van de maand juli. De 30ste juli 1889, of 98, andersom, excuses. Die dag staat de boek als de dag dat de cornflakes er zo van uitgevonden werden. Het verhaal hoe die cornflakes zijn ontstaan, dat is nogal apart. Zijn namelijk eigenlijk bedacht om seksuele activiteiten zoals masturbatie in de kiem te smoren. Nou, dat zit zo. De arts John Harvey Kellogg, dat is dan dezelfde achternaam als nog alles op die pakken staat in de supermarkt, was nogal een streng type. Een beetje categorie handjes boven de dekens. Alles dat met seks te maken had, dat verafschuwde hij. Sterker nog, seksuele activiteiten of masturbatie waren de oorzaak, volgens hem, van verschillende mankementen zoals groeistoornissen, stramme gewrichten, acne, epilepsie, noem het maar op. En daarom dacht hij, een dieet rijk aan dierlijke producten, vet, smakelijke kruiden, dat zou de lustgevoelens opwekken, zelfs versterken. En dat is precies wat volgens John niet de bedoeling was. Besloot daarom een product te maken dat zo vlak en sensatieloos mogelijk was, dat het de geest van de bevolking koest zou houden. Tegelijkertijd de broer van John, Will heette die man, hij voegde dan later suiker toe aan die cornflakes. Ja, dus dat hele zedelijke plan van John viel daarmee in het water. Zorgde daarom ook meteen voor een heftige ruzie tussen die broers. En de cornflakes werden dan weliswaar lekkerder door, maar niet per se gezond natuurlijk. Zo werd dan ook wel eens verteld in het programma Kieskeurig in de jaren 80.
3: De meeste Nederlanders ontbijten 's morgens wel. Maar wat wordt er nu zoal naar binnen gewerkt?
4: Nou, een bruine boterham met kaas en toast. Cornflakes en soms ook brood. Havermout geloof ik, weet niet.
3: Gezond ontbijten. Iedereen heeft daar zo zijn eigen ideeën over. En de fabrikanten doen hun best om steeds weer nieuwe producten op de markt te brengen. Het ene wordt nog gezonder genoemd dan het andere. Uit het onderzoek van Consumentencontact blijkt echter dat de 5 geteste soorten cornflakes allemaal bestaan uit maïsvlokken, suiker, zout en moutextract. Niet zo heel voedzaam dus. Veel gezonder zijn de diverse mueslies en papsoorten. Cornflakes, van welk merk dan ook, kunnen niet tippen aan een ontbijt van bruine boterhammen met kaas of vlees. Staat u weer eens voor de keus, bedenk dan dat de producten waar de meeste reclame voor wordt gemaakt niet altijd de voedzaamste, maar wel vaak de duurste zijn.
4: Havermout geloof ik, weet niet.
5: En dan vind je het lekker?
4: Nou, soms doe ik het een kilo suiker en dan vind ik het veel te bitter.
0: Nee, geen kilo suiker, dames en heren. Ontbijt u 's morgens met een flinke kom cornflakes en dan geen seks voor of tijdens het huwelijk.

Runaway opname van One Republic. Natuurlijk hier bij Ellen vandaag. Goed dat we het zo meteen even koers zetten richting de Vlaaistad van Limburg. Dat is dan natuurlijk Wiert. Maar ja, dat imago van Vlaaistad is dat er over een paar jaar nog steeds. Want zo meteen bellen we een notoire vlaaibakker. Die er nog een klein hongertje hoor. Mij uitgeet scheien. Zo meteen nu is de man in kwestie zelf. Liever trouwens qua muziek kan ik even Wiert. Stramprooi om precies te zien. De hoe bedreven bent.

0: Jans Bouton met Loet in de Sean. De hoofdbedrijf bent in het B. L1 vandaag met Ruben Wekers. Ja, we blijven dus even in dezelfde gemeente als die artiesten van de hoekbedrijf bent vanaf komen. Namelijk de volgende vlog stiert Wiert over een pak een beetje 10 jaar toch wel te boeken als de Vlaaienstad. Ja, die vraag die is wel een beetje aan de orde nu het familiebedrijf kosten. Nog een kleine hongertje hoor. Vlaaienbakken binnenkort de laatste giet bereiden. Derde generatie in de familie stiert nu nog in de winkel. En ze doen er niet heel toevallig, maar die kosten. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Maar dat is dus niet meer voor lang, begreep ik al.
1: Nee, nog 2 dagen.
0: Nog 2 dagen? Oh. Ja. Oh, en dan ja, permanent weekend of gooi je wat anders doen?
1: Nee, dat is nog niet, dat weet ik nog niet, eerlijk gezegd. Nee, we moeten eerst nog even een mondje ruimen en dan zien we het wel wat er gaat gebeuren.
0: Zijn we natuurlijk raas benauwd naar het welbekende waarom?
1: Waarom? Heel veel redenen. 40 jaar in het bakkersvak gezeten en... Ja, nu is het iets voor wat anders, denk ik.
0: Okay.
1: En er zijn wel meer dingen, huurcontract, personeel. En ja, dus het is allemaal wat moeilijker geworden.
0: En voor de context, we hadden het er net al even over. Hè. Op het moment dat je, het is een bijoestek familiebedrijf, 1932, los ik, hebben jullie op de website weer er al vlaaien gebakken. Dat was dus destijds de opa die ermee begon.
1: Ja, mijn opa is ermee begonnen en nu is het in 32. Dat is niet helemaal exact, want dat was toen nog niet allemaal zo dat het allemaal op papier gezet werd. Die heeft bakkerij Bokken overgenomen. En ja, zodoende is men verder gaan groeien tot bakkerij Kosten, wat er nou is geworden. De vlaaibakker van Wiert gaat stoppen dadelijk.
0: Was het dan ook al idee je vroeger opgegeven? Want pap heeft natuurlijk ook in de bakkerij gestangen. Ja, dat het eigenlijk al buurspreken voor de geboorte bepaald was wat dat je ging doen.
1: Nou, ik heb 3 zusjes en die zijn allemaal ooieren, smicht, dat snap je nu wel, hè? Dus nee. Ik ben eigenlijk altijd wel de behoefte gehad, maar ik ben er wel een beetje ingerold in het bakkersvak. En ik altijd blieven doen, zou ik zo zeggen.
0: Ik hoef je net al een stukje te kennen van, een huurcontract. Het werd steeds moeilijker. Het verhaal van de fabrieksvlaaien versus de echte zelfgemaakte, de ambachtelijke vlaaien, is natuurlijk wel eens voorbij gekomen. Pas uw verhaal ook een beetje in dit trend?
1: Nee. Het is hartstikke leuk om te doen. Het bakkersvak, ik heb best wel veel contact met de klanten, omdat we een heel korte lijn hebben met de bakkerij, zou ik zo zeggen. Dus dat is alleen maar leuk. Alleen ja, er zijn zoveel factoren. Ook de grondstofprijs is ook wel een dingetje wat steeds moeilijker werd en steeds duurder werd. Energiekosten natuurlijk, daar zullen we het nog helemaal niet over hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan de personeel is toch wel een uitdaging tegenwoordig. Ja?
0: Want dit zullen andere MKB'ers ook wel herkennen, de dingen. En dat ze doen de grote ketens die het allemaal op grote schaal produceren. Is het een denkbaar scenario dat die uiteindelijk als laatste overblijven?
1: Nou, dat denk ik niet. We hebben hier natuurlijk nog Hans de Vries en Iris natuurlijk, bakkerij de Vries natuurlijk. Dat is ook wel, die konden de eerste 20 jaar nog niet stoppen, denk ik, of 15 jaar. Dus dat weer blijft wel vlaai gemaakt. Alleen het zijn er wel steeds minder, ja.
0: Ja,
1: dit is eigenlijk nog maar 1 weer, zou ik het zo heel simpel zeggen, als ik daar stop.
0: En deed dan het imago van de Vlaaienstad hoogtrooi natuurlijk?
1: Ja, en dat vind ik wel zo. Want ja, we stonden wel veel bekend bij Vlaaienstad. En ja, daar blijft er eigenlijk niks meer van over, die Vlaaienstad. Ja, daar heb je wel een puntje, denk ik. Ik denk dat het misschien weer tegen toch iets meer aan moet. Kijk, Antje van de Statie hebben ze natuurlijk wel eens een paar keer gepromoot.
0: Ja, de dame die ooit met de kleine vlaatjes langs het ballon de training ging. Ja,
1: daar is natuurlijk wel in begonnen. In de kleine, daar is natuurlijk toch waar die imago aan blijven hangen. Misschien hadden ze daar wel iets meer mee moeten doen,
0: Nou, misschien op dit moment loesteren de mensen van de gemeente mee en die schieten op van hun gestolen en denken, nou hebben we het plan, de campagne gevormd.
1: Ja. Maar alleen, ja, dan zullen nog de mensen moeten dingen die het moeten maken natuurlijk.
0: Ja,
1: dat was een uitdaging, denk ik.
0: Dat is een, het idee is één, maar om dan daadwerkelijk tot actie over te gaan, dat is het tweetje natuurlijk. Mattie, in ieder geval heel veel succes. Geniet ervan ook. De komende 2 dagen nog even succes.
1: Ja, we mogen nog 2 dagen vlij maken en dan komen we langs doen.
0: En nee, ik zelf ook een stukje zeggen.
1: Ja, dat doe ik altijd. Zeker.
0: Hey, groetjes.
1: Ja, bedankt voor het gesprek.

0: Ja, het zijn geen menselijke teksten van Wakefield. Hè? I need your body, I want you inside me. Aldus Wakefield, think of you. En ook wel een notoire zomerrit van heel wat jaren geleden. Zometeen wat betreft de L1 nieuwsquiz is er weer een L1 zomerpakket te vergeven. Maar dan zijn we wel op zoek naar de artiest, de Limburgse artiest, wel te verstaan. Die verantwoordelijk is voor ook een flinke zomerrit uit de jaren 70.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
3: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
2: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. obesitaskliniek.nl. Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Het laatste Limburgse nieuws staat hoor weer van Dennis Ewald.
9: Goedemiddag. De vrachtwagenchauffeur die vanmorgen niet goed werd op de A2... en tegen een vangrail botste is overleden, dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde vanmorgen ter hoogte van Urmond in zuidelijke richting. De man werd ter plekke behandeld en er ontstond een forse file. Rijkswaterstaat gaat vanavond vanaf 9 uur het beschadigde stuk vangrail vernieuwen. Bij een incident op het Gemmelot-terrein is gisteren een dode gevallen. De arbeidsinspectie meldt vandaag dat een 63-jarige medewerker van SABIC bekneld is geraakt in een machine. Dat gebeurde kort voor de middag in een proeffabriek van de Brightlands Campus. Op het industrieterrein in Sittard-Kleen hangen de vlaggen half stok. De buren van de Ceresshoeve in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex Der Bouw mogelijk instabiel waren geworden, omdat bij de hoeve er direct naast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen na advies van een expert en de situatie zou nu weer veilig moeten zijn. Midden in de zoveelste hittegolf van deze zomers moeten chocolatiers hopen dat hun producten niet smelten, zoals deze chocolatier in Maastricht.
10: Zolang de airco het deed, is het geen risico.
11: De airco deed het hier?
10: Jazeker.
11: Kent chocola tegen hitte?
10: Tot een bepaalde graad en dan gaat het smelten. Ja. En als er dan weer stolt, dan wordt er grijs. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze doen het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
9: Maar die grijs geworden chocolade verkopen, dat lukt waarschijnlijk niet meer. En sport, atletiek. 2 Limburgers komen in actie op het EK-atletiek. Het gaat om 2 lange afstandslopers. Jennifer Gullikers uit Elslo doet bij de vrouwen mee aan de 5 en 10 kilometer. En Mahadi Abdi Ali uit Stijn loopt dezelfde onderdelen bij de mannen. Gullikers is Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Het EK wordt volgende maand gehouden in het Engelse Birmingham. Het weer, regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. In de avond droog en nog altijd warmer dan 20 graden. In de nacht wordt het een graad of 17. Morgen weer warm, het wordt 30 graden... met in de loop van de dag kans op regen.
0: Dennis, dankjewel. Zometeen hier vanuit de Belgische buren Milo. Maar eerst nog de Clean Bandit en Anne-Marie.

0: En dan heb ik die kapotte dierenbuis, die heb ik allemaal bewaard. En dan ben ik die nog een badge aan het verkopen. In Maas Mechelen, die mensen zijn er hartstikke prima. Die zeggen ook weer vandaag, zijn die nog prima. Dat is ook door de...
1: She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Rechtstreeks vanuit de Belgische buren was dit Milo Ayo Technology. Zometeen trouwens, prachtig pianospel van de Bee Gees. Ik heb al even één pianotoontje voor je klaarstaan. En ik denk dat je dan al meteen weet welke van de Bee Gees.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Nou, dan heb je toch al niet meer nodig, hè? Ja, wat betreft die vraag, daar kun je trouwens niks mee winnen. De komende vraag wel, en die gaat trouwens ook over de muziek. Want we zitten vandaag voor de nieuwsquiz in de zomerrits. Ja, de zomerrits dit jaar. Het is een beetje een strijd, heb ik het nog het idee. Hè, tussen enerzijds de welbekende zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Maar ook notoire zomerknallen van Justin de Weert. Die over heel wat terrassen en in kroegen is te horen. En toch zijn we dan vandaag op zoek naar een andere zomerrit. Een plaat die uitkwam in de zomer van 1972. En dan niet geheel toevallig een plaat van Limburgse makelij. Maar van welke groep?

0: ook wel een zomerstintje natuurlijk mee gemoeid. En de titel die laat zich wel raden dus. Maar welke groep was er nou verantwoordelijk voor? Zanger Harry Broens vertelde eerder al eens aan verslaggever Henk Hoven dat er best wat exemplaren zijn verkocht gaandeweg de jaren.
1: Alles bij elkaar, meer dan een miljoen.
2: Nee.
1: Ja.
2: Dus ze hebben ook een gouden plaat?
1: Oh joh, we hebben een gouden plaat ervan gekregen. Maar toen waren de, destijds was 100.000 verkopen was een gouden plaat. Maar inmiddels, ja, dat ding is ook in meerdere landen uitgebracht. In Duitsland, in Frankrijk, in Spanje, Zuid-Afrika.
0: Ja, heel wat landen dus. Maar welke groep dan welke Limburgse artiesten zongen over My Lady of Spain? Een L1 zomerpakket ligt je dus klaar.

0: Key, The Secret van de Urban Cookie Collective. En ik moet zeggen, de artiestennaam, ja, een heel wel toepasselijker bruggetje, weet ik niet om te maken, want van die koekjes over naar een andere, ja, delicatessenversnapering, wie denkt dat we het noemen. Maar datzelfde voedsel lept nu wel een beetje gevoel met deze hitte. Giet dat oest dan winnen, die tropische temperatuur. Nou, de chocolatiers, die maken zich nog geen zorg. Nu de temperatuur zoer is, dat de chocola normaal gesproken smelt. Want ja, dat blost natuurlijk ook de airco op volle toeren. Verslaggever Henk Hover ging vanmiddag even op bezoek bij de dames van chocolatier Friandises in Maastricht.
1: Nee, we hebben niet zo snel paniek. Nee. Nee.
2: Is niet nodig?
1: Nee, is niet nodig.
2: Kent chocola tegen hit, hè?
1: Tot een bepaalde graden en dan gaat het smelten.
2: Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan wordt er zacht. Dan wordt er zacht. En als er dan weer stolt, dan wordt er grijs. Ja. Dan kunnen ze het ook nog eten. Ze doen het niet meer zo schoon uit, maar dan kunnen ze het wel nog eten.
2: Maakt ze zich zorg als ze naar het werberig kijkt? Ze zoet het weer 34 graden.
1: Nee, maakt me geen zorg.
2: Waarom dan niet?
1: Het is een beetje een geoliede machine. En dat weet ze al van al die jaren. En er worden goed maatregelen genomen.
2: Dan heb ik de chocolade met noes genomen. Wat is dan die advies voor... Voor het te bewaren?
1: Groenen op een koel plekje bewaren. Heb je dat niet in huis, dan misschien in de kelder, misschien in de keulen kelder. En als je dat niet hebt, dan toch in de ijskast, wat normaal niet hoeft.
2: De dames van de chocolaterie achter, die houden het hoofd koel. Kenst toe het beste outdoor? Mocht ze geen ijskast hebben, mocht ze geen aluminiumfolie hebben of mocht ze geen airconditioning hebben, kent ze die bonbonkes misschien het beste?
1: Kliek op eten.
0: Sommige mensen die overal nog niet eens over na te denken, die hebben waarschijnlijk de chocola al doorgeslecht hier dat ze de ijskast al überhaupt hebben gezien. Trouwens, wat betreft de quizvraag, we zijn dus op zoek naar de makers van ja, nogal een bekendje zomerrit doet 72. Welke Limburgse makers dat erachter zitten. Ik kreeg van André binnen. Het zijn de Walkers.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Nou, dat zijn die van There's No More Corn on the Bracels. Maar mocht nog een keer, hè?

0: Grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Peter Beense en Ben Kramer.
5: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
4: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrachtwagenchauffeur die vanmorgen niet goed werd op de A2... en bij Urmond tegen de vangrail botste, is overleden. Op het Gemmelotterrein in Sittard Geleen is gisteren een dode gevallen. Een 63-jarige medewerker van Sebic raakte bekneld. En 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve, direct naast hun complex.
9: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden.
12: 12 september, Temple of Classic Rock.
13: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
12: Doors open, 12:30 middags.
13: Get your tickets at dedoolhof.nl.
14: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert.

0: beweegt Limburg.
1: Peter Beense en Ben Kramer?
2: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
1: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert beweegt Limburg.
1: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
2: Oh. Auw.
1: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
3: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
4: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
5: Is L1 vandaag.

0: titel van de plaat van Teddy Swims natuurlijk.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Waar we u op deze kerstverse donderdagavondje even bekallen wat betreft de zaken die allemaal de revue passeert bij L1. Vandaag ging het vanmorgen bijvoorbeeld over een reportage over politiehonden die trainen op dit moment. Vanwege de tropische temperaturen niet boeten, maar binnen. En dan in de koele Mergelgrotte van Geulum en het Nederlijn.
2: Als we zeg maar een melding krijgen en we zouden er extreem lang moeten gaan zoeken op asfalt of wat dan ook met deze temperaturen, dan breken wij de inzet af. Dan gaan wij niet zoeken met de hond. Dan gaan we andere middelen inzetten. Denk aan drones, helikopters, noem maar op als dat nodig mocht zijn. Maar het welzijn van onze dieren, dat staat voorop.
0: Ja, dat ontzettend hete asfalt, dat zal toch namelijk niet te persen heel goed zijn voor de pootjes van de honden. En vandaag was er ook aandacht voor de zogeheten strikcampagne. Dat is een initiatief van 11 Limburgse woningcorporaties. Allemaal met de bedoeling om senioren aan te zetten zich op tijd in te schrijven voor een passende huurwoning.
3: Voor hele populaire woningen, waar iedereen wil wonen, is 20 jaar inschrijftijd heb je zo nodig. Dus ook al denk je vandaag, nou, ik ga hier nooit weg. Ik ga hier tussen 6 planken de deur uit. Schrijf je gewoon voor de zekerheid in. Het kost je niks. Wie weet wat het leven je over 20 jaar heeft gebracht. En dan ben je misschien heel blij met jouw inschrijftijd.
0: Ja. Zelfs als tegen dient je gewoon in 6 planken de deur uit. Ook dan, inschrijven. Zo zit de dam van de woningcoöperatie.

Het is zomer.

0: is toch ook alweer een tijdje geleden, 23 jaar geleden, op de kop af de Summer Jam van The Underdog Project.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Nou, wat betreft de nieuwsquiz zitten we ook midden in de zomerhits. Even kijken, ja, er zijn nogal wat krenten uit de pap voorbijgekomen gaandeweg de jaren. We hadden het dus net over 2003, even kijken, dit was 2004.

mij heeft nog altijd niemand een idee waar ze het nou precies over hadden. Die drie Moldavische gasten op de vliegtuigvleugel in 2004. Een paar jaar daarna, nou dat was helemaal een literair hoogstandje.

0: Het welbekende toppertje van Tropical Danny en Guillermo. Wij zijn intussen op zoek naar de makers van een andere plaat. En sommige rit van heel wat langer geleden. En dat zijn dan Limburgse makers waar we naar op zoek zijn. Juli 1972 kwam de plaat uit en het scheelde niet veel. Of die plaat had een andere titel gekregen, vertelde zanger Harry Broens eerder alles.
1: Ja, dat is eigenlijk van voordat het Maledio Spain heette, heette het liedje iets anders. Twee jaar daarvoor is het opgenomen. Met de titel Try It Again.
2: Try it again.
1: Ja. Let's try it again. De tekst ben ik alweer inmiddels vergeten.
2: Grotendeels.
1: En daarna is het opnieuw ingezongen met een nieuwe tekst die geschreven is door Fred Limpus.
3: I'm here in the rain while you're in the sunshine. My lady of Spain.
4: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, de titel, dat geloven we al. Dat zal ondertussen wel duidelijk zijn. Naar welke groep bracht die plaat nou uit? Welke artiesten zoeken we? Het L1 zomerpakket leest je klaar.

0: Touch me there, baby, kiss me here.
1: Oh la la.
0: Oh, ligt erotisch materiaal in. L1 vandaag, de nieuwsquiz. Ja, dat waren Total Touch met Touch me there, maar dat wisten jullie natuurlijk al lang. En we waren op zoek naar een heel anger plaat of een heel anger band die verantwoordelijk was voor die plaat. Rachel, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Wie verlept je in de donderdag? Alles rustig, is vakantie?
2: Nee, ik stond momenteel even op pauze. Ik ben pas geopereerd aan mijn hand, maar verder is het hier het regel.
0: Oké. En dan linker of rechterhand?
2: Rechts.
0: Ai, ai. En ik ben zelfs rechts?
2: Ja, ook dat.
0: En wie lang moest rustig aan doen?
2: Nog anderhalf week en dan moet ik weer gaan werken.
0: En is het moeilijk? Kunt ze een beetje toes op de bank zitten en zo min mogelijk activiteiten?
2: Nee, dat is toch wel wat moeilijk voor mij. Maar ja, goed, ik kan dan in ieder geval alleen luisteren naar mij door met de spelletjes.
0: kijk. En dan, ja, dat kan ook goed met links inderdaad, ja.
2: Dat is hoor.
0: Dat scheelt jou weer inderdaad, ja. Hey, we hadden dus een fragmentje. Ik probeer hem er even bij te zoeken. Ja, de makers van deze plaat.

0: titel was op zich vrij makkelijk, aangezien de tent nog alles verbeken.
1: My Lady of Spain van de Classic.
0: Ja, maar klopt.
2: Dat vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Helemaal. Ja, gewoon, ik zeg, we kregen al antwoorden binnen dat het radi-ensemble was.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Het zo je de Walkers in met waren inderdaad de Classics. Ben je toch benieuwd, Rachel? Wat heeft ze dan gedaan met die hand? Dat dat geopereerd moest worden en dat soort dingen?
1: Ik heb carpaaltunnelsyndroom. Dus ik heb... De tunnels in van de zenuwen eigenlijk verstopt zitten in mijn pols.
0: En dan heb ik wel eens van u gezegd dat het ook best wel pien kan doen, hè?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, jij bent er al voor de 14 keer inmiddels aan geholpen, maar voor de verder rest giert het goed, joh.
0: Oké, okay.
1: Het is toch niet hoor, je.
0: Ja, precies. En het band roept eigenlijk allemaal beter weer, neem ik aan, die operatie.
1: Ook dat. Dus nu dadelijk gaan we weer werken en dan over een paar weken weer aan de andere hand.
0: Oh, door je ze het ook wel te pakken?
1: Ja, ook.
0: Ja, dat is niet heel handig om het maar even binnen te handen jargon te horen. Ik zou zeggen dat de chirurg de groeten binnenkort, want hij zoest nog alles.
1: En, ja, ik denk het.
0: Veel beterschap vooral.
1: Dankjewel.
0: En een beterschapscadeautje in de vorm van het L1 zomerpakket komt je de kant op.
1: Oké. Okay.
0: Voorzichtig, maar nu pakken we al, hè.
1: Ja, dank je. Zal ik doen.
0: Hey, groetjes, Rachel. Hoi.
1: Moet ik nog iets doorgeven?
0: We gaan het allemaal regelen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De vrachtwagenchauffeur die vanmorgen niet goed werd op de A2 en tegen een vangrail botste, is overleden. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde vanmorgen ter hoogte van Urmond in zuidelijke richting. De man werd ter plekke behandeld en er ontstond een forse file. Rijkswaterstaat gaat vanavond vanaf 9 uur het beschadigde stuk vangrail vernieuwen. Bij een incident op het Gemmelot-terrein is gisteren een dode gevallen. De arbeidsinspectie meldt vandaag dat een 63-jarige medewerker van Sebic bekneld is geraakt in een machine. Dat gebeurde kort voor de middag in een proeffabriek van de Brightlands Campus. Op het industrieterrein in Sittard Geleen hangen vandaag de vlaggen half stok. Ondanks de bouwvakvakantie gaat het werk aan de A2 gewoon door. De snelweg wordt verbreed tussen Kerensheide en het Vonderen. Vanwege die bouwvakvakantie wel met minder mensen en vanwege de vaak hoge temperaturen met speciale maatregelen.
9: Vaker de schaduw opzoeken, meer drinken. En we hebben iets nieuws, dat zijn deze coolpacks. Daar werken de mensen die vooral buiten werken in de zon, die kunnen zo'n coolpack dragen. En die houd je iets van 4 uur echt cool. Het is een overleg met de mensen. Niet iedereen die wil in deze periode vakantie. We dwingen ze niet, hè. Ik bedoel, het is natuurlijk ook aan hun. Maar je hebt altijd wel genoeg mensen die bereid zijn om toch door te werken.
8: De buren van de Ceresheuvel in Vaals kunnen weer naar huis. Vorige week kregen 6 bewoners te horen dat hun woningen in appartementencomplex door bouw mogelijk instabiel waren geworden. Omdat bij de hoeve er direct naast een deel van het dak was ingestort. Er zijn speciale maatregelen genomen na advies van een expert. De situatie zou nu weer veilig moeten zijn. En sport, atletiek. 2 Limburgers komen in actie op het EK atletiek. Het gaat om 2 lange afstandslopers. Jennifer Gullikers uit Elslo doet bij de vrouwen mee aan de 5 en 10 kilometer. En Mahadi Abdi Ali uit Stijn loopt dezelfde onderdelen bij de mannen. Gullikers is Nederlands kampioen op de 5 kilometer. Het EK wordt volgende maand gehouden in het Engelse Birmingham. Het weer, in de avond droog en warmer dan 20 graden. In de nacht wordt het een graad of 17. Morgen weer warm, het wordt 30 graden met in de loop van de dag kans op regen.

doorsting ze, hè? De hoornetjes, vuurrooi lippen, strak blusje, mini-ruksje, hoerakke. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

heel wat liefhebbers van het heerschap dat je net voorbij hoort komen, hadden toch wel een beetje een teleurstelling te verwerken toen ze hoorden dat Bryan Adams toch niet op het Bospop-affiche van de afgelopen editie stond. Want er waren wel wat geruchten dat hij zou komen. Misschien volgend jaar, het zou zomaar kunnen. In de tussentijd komt hij trouwens ook nog in oktober richting Amsterdam. Naar de Ziggo Dome, daar staat hij dan. Zometeen trouwens gaat het hier over de komende editie van het voetbalseizoen. En dan specifieker de voorbereidingen van Fortuna Sittard.

0: De trompetta van Willy William die schalde hier net door de speakers bij L1 Vandaag. Waar we even al de blik richten op komend voetbalseizoen. Limburgse profvoetbalclubs die zijn natuurlijk druk bezig om te draaien voor dat nieuwe seizoen. Zodoende mochten wij ook meekijken met het team van Fortuna Sittard. De enige eredivisionist in onze provincie. Ja, de ploeg van Danny Buijs is deze week op mini-trainingskamp. En dat vindt allemaal plaats op een vrij bijzondere plek, zo vertelt verslaggever Joost Geurs.
1: Nee, we zijn niet aan de Nederlandse kust in Turkije of Zuid-Spanje. Fortuna Sittard heeft het voor het mini-trainingskamp dicht bij huis gezocht. In Horst, trainer Danny Buijs.
2: 35 graden, mini-strandje hier. Dus tussen de groene bomen, blauwe lucht, wat wil je nog meer?
1: Het is een bewuste keuze geweest van de Sittardse club om in de laatste fase van de voorbereiding nog op trainingskamp te gaan.
2: Ja, vaak doen ploegen dat al vroeg in het seizoen of in de voorbereiding. Wij wilden hem liever wat later doen, omdat je dan ziet dat alweer wat nieuwe jongens zijn aangesloten. Die heb je er dan bij, even een paar dagen bij elkaar. Andere omgeving. Veel ruimte om ook meetings te houden in de avonden. En daarnaast ook de situatie van de trainingsvelden. Dus even onze eigen trainingsvelden ontlasten, zodat ze die kunnen gaan herstellen.
3: Sowieso dit, één punt minder, want hij heeft net zijn rust weg van de bal. Hij moet naar de bal kijken.
1: Het is natuurlijk ook het moment om wat aan teambuilding te doen. Zeker handig voor nieuwe spelers, zoals Nick de Groot.
4: Ja, voor mij is het wel leuk, want je bent veel met de jongens. Dus ik kan veel jongens echt goed leren kennen. Elkaar verhalen vertellen over vroeger of hoe het hier is. Dus ik benut de trainingskamp zo maximaal mogelijk.
5: Ik denk dat het ook een reden is dat we het daarom ook doen. Omdat we natuurlijk net best wel wat nieuwe gasten hebben. En ze kunnen misschien de speelstijl ook wat sneller erin creëren.
1: Over dat voetbal gesproken, hoe staat Fortuna er eigenlijk voor anderhalve week voor de competitiestart?
2: Ik durf het echt niet te zeggen. Ik ben tevreden met de werkethiek. We zijn bezig om dingen te ontwikkelen, zowel individueel en als team. En dan over anderhalve week gaan we onze eerste vuurdoop krijgen. En dan na een paar wedstrijden kunnen we een beetje de eerste balans op gaan maken.
1: Maar eerst nog vrijdag een oefenduel tegen Apoel Nicosia.
0: Kijk eens, dan de laatste loodjes natuurlijk. Jullie please met...

Beyoncé, natuurlijk begonnen binnen het popgroepje. Verdettes waren er natuurlijk in de popmuziek. Van Destiny's Child. En goed nieuws voor de absolute fans van datzelfde Destiny's Child. Meer dan 20 jaar hebben ze moeten wachten. Maar binnen dit en een maand verschijnt nieuwe muziek van datzelfde Destiny's Child. Het gaat om 10 tot 5 remixen van de voormalige R&B-formatie. Sommige zijn niet eerder uitgebracht. En ook Beyoncé draagt haar welbekende steentje daaraan bij. Dus dat wordt wat sentiment ophalen, denk ik, tegen die tijd.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten.

0: In Kerkrade.
1: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk

0: Peter Beense en Ben Kramer.
1: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
0: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrachtwagenchauffeur die vanmorgen niet goed werd op de A2... en bij Urmond tegen de vangrail botste, is overleden. Op het Gemmelotterrein in Sittard-Geleen is gisteren een dode gevallen. Een 63-jarige medewerker van Sebic raakte bekneld. En 6 bewoners van appartementen in Vaals mogen weer naar huis. Vorige week moesten ze hun huis uit vanwege een instorting bij een hoeve... direct naast hun complex.
6: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA... zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino... zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten... dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan... en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt... Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
8: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
7: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten... die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden.

love somebody.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje.

helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een

mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de

opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen